0: zelfverzorgde kaasschotels, inclusief gratis stokbrood, vind je bij Discount Song. Discount Song.
1: Radio Star.
2: Je hoort van ons.
1: Feel the summer.

0: Als het echt vers moet zijn. Eén adres, Discount Zonk in Herzelen. Discount Zonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Het weekend van

0: in vers. Dat is Discount Song in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Goedemorgen. Radio.

Discount Song. Wil je graag onze wekelijkse folder ontvangen? Bezorg je mailadres in de winkel. Discount Song in Herzelen.

0: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: De kracht van het doe-het-zelf. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Ga je alleen wonen, samenwonen of verhuis je? Bij ons vind je echt alles. Doe-het-zelf Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
4: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is... Thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.
5: Gevaarlijk.
6: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker aan Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
7: Zekerpieter.be 0470 050 415.
6: Dat is zeker dat de.
7: Een verzekering op maat. Zeker aan Pieter staat voor jou paraat.
5: Wie dat de?
6: Zeker aan Pieter. Dat is zeker dat de.
7: Zeker aan Pieter in Sint-Lievens Essen.
8: Zekerpieter.be
7: 0470 050 415.
6: Zeker aan Pieter.
9: Goedemorgen. Radio.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol. Om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit. En de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel? Een laptop? Printer? Een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495 778 779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
3: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
4: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
5: Beste mensen, opgelet. Bij Discount Sonk in Herzelen maken we de zomer nog gezelliger.
4: Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Supilair of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonk. Alles voor een heerlijke zomer.

0: Discountsong. Groenlaan in Herzelen maakt u het leven goedkoper. Discountsong.
1: Hevig onweer heeft vooral het centrum van ons land getroffen. Straten en kelders liepen onder meer in Brussel en Antwerpen. Er was ook een deel van de ring versperd door het water. In Kanthout zijn 20 kinderen geëvacueerd uit een schuur waar ze kampeerden. De bliksem was er ingeslagen. 2 kinderen moesten met brandwonden naar het ziekenhuis. Er waren ook hevige windstoten. In Charleroi is tot 108 per uur gemeten. In Brussel heeft de brandweer de interventies voor niet dringende stormschade vannacht stopgezet. De brandweerteams waren uitgeput, schrijft de VRT. In de loop van de dag werken ze die interventies verder af. Door het voorspelde onweer waren nogal wat evenementen en optredens in open lucht afgelast. Zo is Werchter Boutique stilgelegd nog voor Katy Perry zou optreden. Paradise City in Steenokkerzeel, Couleur Café in Brussel en Dreambeats in Kortemark gingen ook vroeger dicht. En ook in Oudenaarde zijn optredens afgelast op de Adriaan Brouwer bierfeesten. In Oostende zijn 7 mensen naar het ziekenhuis gebracht bij een brand in een appartementsgebouw. 1 bewoner raakte zelf buiten, maar het gezin dat boven het brandende appartement woont kon geen kant uit. Zij zijn met een ladderwagen naar buiten gehaald. In Venezuela is een jongetje van 11 levend teruggevonden van onder het puin, 3 dagen na de aardbevingen. Reddingswerkers konden hem vannacht bevrijden. Bij de aardbevingen zijn nu al zeker 1500 mensen omgekomen, maar tienduizenden zijn nog vermist. De Rode Duivels treffen op het WK voetbal in de 16e finales Senegal. Dat is de 3e in de groep van Frankrijk en Noorwegen en het is de winnaar van de Afrika Cup. De wedstrijd is woensdagavond 10 uur onze tijd. En op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal 0-0 gelijk gespeeld. Beide gaan door. Congo gaat ook door als beste 3e na een 3-1 zege tegen Oezbekistan. Argentinië versloeg Jordanië met 1-3. En Algerije en Oostenrijk speelden 3-3 gelijk. Beide gaan door. Zonnig en warm tot 32 graden. Aan zee is het tot 24 graden. Vanmiddag kan het wel regen of onweren. Morgen een graad of 25 met wat zon. Daarna iets meer kans.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be. Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig. De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Vagenende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter Vagenende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com.
1: We gaan eten!
2: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverpleging-icura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
4: In het hart van Herzelen.

0: GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Redden dat je tevreden bent.
1: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
0: De kracht van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf-centrum Herzelen heeft het allemaal. Doe-het-zelf-centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
1: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
2: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
3: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker aan Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
4: Zekerpieter.be 0470 050 415.
3: Dat is zeker dat de.
4: Een verzekering op maat. Zeker aan Pieter staat voor jou paraat.
5: Wie dat de?
3: Zeker aan Pieter. Dat is zeker dat de.
4: Zeker aan Pieter in Sint-Lievens Essen. Zekerpieter.be 0470 050 415.
3: Zeker aan Pieter.
6: Beste mensen, opgelet. Bij Discount Sonk in Herzelen maken we de zomer nog gezelliger.
7: Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Supilair of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonk. Alles voor een heerlijke zomer.
8: Feel the soul.

0: alle koffiekoeken en alle kleine broodjes. 2 kopen plus 2 gratis. Doorlopend bij Discount Zonk. De prijzenbreker.
1: Hevig onweer heeft vooral het centrum van ons land getroffen. Straten en kelders liepen onder, onder meer in Brussel en Antwerpen. Er was ook een deel van de ring versperd door het water. In Kanthout zijn 20 kinderen geëvacueerd uit een schuur waar ze kampeerden. De bliksem was er ingeslagen. 2 kinderen moesten met brandwonden naar het ziekenhuis. Er waren ook hevige windstoten. In Charleroi is tot 108 per uur gemeten. In Brussel heeft de brandweer de interventies voor niet dringende stormschade vannacht stopgezet. De brandweerteams waren uitgeput, schrijft de VRT. In de loop van de dag werken ze die interventies verder af. Door het voorspelde onweer waren nogal wat evenementen en optredens in open lucht afgelast. Zo is Werchter Boutique stilgelegd nog voor Katy Perry zou optreden. Paradise City in Steenokkerzeel, Couleur Café in Brussel en Dreambeats in Kortemark gingen ook vroeger dicht. En ook in Oudenaarde zijn optredens afgelast op de Adriaan Brouwer bierfeesten. In Oostende zijn 7 mensen naar het ziekenhuis gebracht bij een brand in een appartementsgebouw. 1 bewoner raakte zelf buiten, maar het gezin dat boven het brandende appartement woont kon geen kant uit. Zij zijn met een ladderwagen naar buiten gehaald. In Venezuela is een jongetje van 11 levend teruggevonden van onder het puin, 3 dagen na de aardbevingen. Reddingswerkers konden hem vannacht bevrijden. Bij de aardbevingen zijn nu al zeker 1500 mensen omgekomen, maar tienduizenden zijn nog vermist. De Rode Duivels treffen op het WK voetbal in de 16e finales Senegal. Dat is de 3e in de groep van Frankrijk en Noorwegen en het is de winnaar van de Afrika Cup. De wedstrijd is woensdagavond 10 uur onze tijd. En op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal 0-0 gelijk gespeeld. Beide gaan door. Congo gaat ook door als beste 3e na een 3-1 zege tegen Oezbekistan. Argentinië versloeg Jordanië met 1-3. En Algerije en Oostenrijk speelden 3-3 gelijk. Beide gaan door. Zonnig en warm tot 32 graden. Aan zee is het tot 24 graden. Vanmiddag kan het wel regen of onweren. Morgen een graad of 25 met wat zon. Daarna iets meer kans op regen.
2: Goedemorgen, Golden Oldies Club.

0: Garage Hendrik. Stationsstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Ann vertelde.
2: Na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08. Of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
4: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al vier generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoekhuis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
5: Radio Star. Golden Oldies Club.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
2: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
1: Voor keuken- en interieurinrichting hoef je helemaal niet ver te zoeken. Kom langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen. En ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Onze Bea-ploeg vakmensen staan je bij met raad en daad. Van bij de start tot de laatste afwerking. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info aan bea.be.
3: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
4: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799. De muziek zegt alles. Radio Star. Golden Oldies Club.

0: Discount Sonk, herzelen. Onze wekelijkse promo's zijn niet te versmaden.
1: Hevig onweer heeft vooral het centrum van ons land getroffen. Straten en kelders liepen onder meer in Brussel en Antwerpen. Er was ook een deel van de ring versperd door het water. In Kalmthout zijn 20 kinderen geëvacueerd uit een schuur waar ze kampeerden. De bliksem was er ingeslagen. 2 kinderen moesten met brandwonden naar het ziekenhuis. Er waren ook hevige windstoten. In Charleroi is tot 108 per uur gemeten. In Brussel heeft de brandweer de interventies voor niet dringende stormschade vannacht stopgezet. De brandweerteams waren uitgeput, schrijft de VRT. In de loop van de dag werken ze die interventies verder af. Door het voorspelde onweer waren nogal wat evenementen en optredens in open lucht afgelast. Zo is Werchter Boutique stilgelegd nog voor Katy Perry zou optreden. Paradise City in Steen-Okkerzeel, Couleur Café in Brussel en Dreambeats in Kortemark gingen ook vroeger dicht. En ook in Oudenaarde zijn optredens afgelast op de Adriaan Brouwer bierfeesten. In Oostende zijn 7 mensen naar het ziekenhuis gebracht bij een brand in een appartementsgebouw. 1 bewoner raakte zelf buiten, maar het gezin dat boven het brandende appartement woont kon geen kant uit. Zij zijn met een ladderwagen naar buiten gehaald. In Venezuela is een jongetje van 11 levend teruggevonden van onder het puin, 3 dagen na de aardbevingen. Reddingswerkers konden hem vannacht bevrijden. Bij de aardbevingen zijn nu al zeker 1500 mensen omgekomen, maar tienduizenden zijn nog vermist. De Rode Duivels treffen op het WK voetbal in de 16e finales Senegal. Dat is de 3e in de groep van Frankrijk en Noorwegen en het is de winnaar van de Afrika Cup. De wedstrijd is woensdagavond 10 uur onze tijd. En op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal 0-0 gelijk gespeeld. Beide gaan door. Congo gaat ook door als beste 3e na een 3-1 zege tegen Oezbekistan. Argentinië versloeg Jordanië met 1-3. En Algerije en Oostenrijk speelden 3-3 gelijk. Beide gaan door. Zonnig en warm tot 32 graden. Aan zee is het tot 24 graden. Vanmiddag kan het wel regen of onweren. Morgen een graad of 25 met wat zon. Daarna iets meer kans op regen.
2: Feel the music. Radio Star. Alice Coppens.

gekoelde studio. Goedemorgen op deze 28 juni. Het is 3 na 10. Het zonnetje schijnt, maar het mag een beetje minder zijn als het voor jullie gelijk is. Eindelijk s'avonds en s'nachts weer een beetje gezonde lucht, zeg. Wat was met dat, jongens? Maar er is beterschap op komst. We mogen niet zagen, we moeten positief blijven. We hebben toffe platen mee. Als ik in de mailbox kijk, dan zijn er heel veel mensen die fantastische liedjes hebben aangevraagd. En die mag ik aan jullie aanbieden tot 12 uur. Welkom in dit grote verzoekplaatsprogramma met jouw wensen en groeten erbij. Je mag mij weer mailen tot 12 uur. Een mailtje stuur je naar verzoek@radiostar.be. En Nelly, die zit ook al klaar. Haar kan je bereiken op 053 63 05 62. Ik zocht een zomerplaat om ons programma swingend in te zetten in deze broeierige hete dagen. En dit is de geschikte, denk ik. Quiero enseñarte.

Zomer in je radio met Julio natuurlijk. En nu drop of eronder met Elvis Presley. Want ik moet vandaag op deze 28e juni een liedje draaien voor onze schoonzus. Ze heet Marie de Moor. En Marie die is op 26 juni 82 jaar geworden. Nog vele gelukkige jaren samen met man en de kinderen. Dat is de wens die we haar richting willen uitsturen, staat hier. Vanwege Emile en Hilda de Braakleer. Die hebben ons een mailtje gestuurd. En jij kan dat ook doen. verzoek@radiostar.be. Dan komt dat hier bij ons terecht. De King, die is ook al wakker.

0: zei het toch? Het is erop of onder. Nu moet het gebeuren volgens Elvis.
1: It's now or never, my love won't wait.
0: Goedemorgen, schrijft Nico Cornelis. Nee, het is, ja toch wel, het is een mailtje van Nico, want hij schrijft... Onze zoon Steven Cornelis, die is jarig. Morgen op 29 juni, 24 jaar wordt hij. En ik wil hem nu al feliciteren, dankzij papa Nico en mama Lindsay, die ons een mailtje hebben gestuurd. Ja, 24 is jong, hè. Die hangt waarschijnlijk op een of ander festival. En daar hoort dit soort plaatjes bij.

En weg zijn ze, die van Even Serieus hier bij de radio. Hallo Els, heel graag op 28 juni. Een liedje van Demis Roussos voor de 86e verjaardag van mijn man Emiel van Erwegen. Emiel was gisteren jarig. Ik wil hem nog vele gezonde jaren en vooral een goede gezondheid toewensen. Dat laat vrouwtje Hilda de Brakeleer ons weten. Hilda, je vroeg een liedje aan, Ich liebe dich noch immer. Ik heb gezocht in ons ruim en uitgebreid databestand van liedjes, maar ik ga jou moeten onthoogelen. Ik hoop dat ik jouw echtgenoot ook een gelukkige verjaardag kan wensen met deze grote klassieker.

Ja, Demis Roesels brengt ons naar een moment waarop we onze bikini of zwembroek mogen aandoen, want we gaan zwemmen voor de jarige Jarne Seeuws. Hoera, vandaag ben jij aan de beurt. De dag is vrolijk ingekleurd. 13 jaar, wat gaat het snel. 4 op jouw eigen manier, dat is het allerbest. Veel plezier en heel veel lachen, mooie cadeaus om te verwachten. Maak er een supermooie dag van, want vandaag ben jij de jarige man. En dat is een gedichtje van Stefan en Sonja voor Jarne. Gelukkige verjaardag, Jarne. We duiken allemaal mee het zwembad in.

0: van mij, hè?
1: Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
2: Kiekeboe!
1: Maar geloof ons, je wil het niet.
3: Ja, zeg, salut daarmee.
1: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. BOVA verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. WOVA, voor wonen zonder zorgen.
4: Centrum, u zoekt het, wij hebben het.
5: De kracht van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf-centrum Herzelen heeft het allemaal. Ga op reis in onze keukenwereld en doe inspiratie op. We hebben een brede waaier aan potten, pannen, glazen, tagines en zoveel meer. You name it, we've got it. Doe-het-zelf-centrum Herzelen. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
4: Doe-het-zelf centrum. U zoekt het, wij hebben het.
1: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
6: Er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
4: Je hoort van ons.
7: Goedemorgen.
4: Radio Star.
7: Els Koppes, het verzoekprogramma.
8: Ah ja, op zondag tot 12 uur. En deze dame wil al spelen, maar ze moet nog even wachten. Want ik heb natuurlijk nog heel veel groeten voor te lezen. Ik heb een liedje klaargezet. Even kijken, het wordt een Frans galleke. Je kon ze daar net al heel even hier horen bij ons. En ik moet dat draaien omdat ik een mailtje kreeg op aanvraag. Om Frederik Marcel, die wil de buren uit de Arenstraat een fijne zondag toewensen. En ook aan de crew van de radio allemaal een fijne dag gewenst. Houd het hoofd koel, dat is de boodschap. Een verzoekje voor Danny en Jenny, Anneke en Luc vanwege Frederik Marcel. En dat moest met het liedje van Frans Gal zijn. En nu mag ze dus wel, je kent het ongetwijfeld, terug naar 1965.

Op blote voetjes won ze het Eurovisie Songfestival. Pas op, ze doen dat nu opnieuw, hè. Maar in 1965 was het toch wel opvallend, hoor, voor Frans Gall. Groetjes aan Danny en Jenny. En dit staat hier, daarbij wil ik ook aan Marie en Werner bedanken voor de uitnodiging aan zee. Ik ben bij jullie altijd ontvangen als een koning. Dikke merci daarvoor. En ik bedank ook het team van de radio. Een prettige zondag aan iedereen die op dit moment luistert. Dit komt vanwege Christian Mertens. Een zonnige dag ook en een fijne zondag aan mijn broer en schoonzus aan zee. En dinsdag komen we zeker langs, zoals beloofd. Het wordt een dag om naar uit te kijken en om nog eens lekker samen te zijn. Ook voor Paul en Pascal en voor Jolien en voor Milo de Brabander, die weldra vakantie heeft, wordt het een blij weerzien aan zee. Dus dikke knuffel vanwege oma en opa.

Voor mijn zussen Martine, Nelly de Meijer, voor Willy de Meijer en Christian Brandswijk, voor Marie-Louise Fok en Marie-Louise Hoosens, Herman Hoosens, Anne-Marie en Werner, Martien de Kok en Rudy de Bruin, Marie Treisschoep, Steven de Trooier, Luc de Moor en de bewoners van het Woon- en Zorgcentrum hier in Herzelen en alle medewerkers van de radio. Een fijne zondag vanwege Mathieu de Meijer. En een liedje naar keuze voor Marcel Sterk moet dat zijn. We willen hem een gelukkige verjaardag wensen en nog vele mooie jaren vanwege Lilian en Danny komt dit mailtje. Met een walsje. Het is misschien nog een beetje warm, al gewel. Laat dat ons maar riskeren.

Er is er een jarig, Willy de Meijer is de naam. Gisteren is Willy 79 geworden. Een dikke, dikke proficiat van je zus Nelly de Meijer. En nog voor jouw verjaardag, Willy, van harte gefeliciteerd vanwege Marie Trijs en Herman Goossens. Ook zij doen dat met een golden oldie.

Zou het daar ook zo warm zijn aan dat meer? Ik denk het wel, eerlijk gezegd. Een liedje voor onze vriend die hier bij ons is geweest op bezoek. Christian Mertens. Ook voor Werner, André, Mark en Eddy vanwege Anne-Marie en Werner staat hier. Voor de vrienden in de Arenstraat ook groeten. Danny en Jenny, Luc en Anneke van Boven en Luc en zijn lief vrouwtje Lucrijs. Heel veel dank. En de lievelingsplaat van Rita Noorens komt er ook aan. Met ook groeten aan zus Linda, Danny en de kinderen. Groeten aan Annie Moerman en Rafke van de Kastelen en aan dochter Darlien. En groetjes aan Lydia van Bokstaal, Neten Schoddelieve, Herman en Marie Trijs, nonkel Robert, dochter Marleen en echtgenoot en de kinderen Sarah en Rebecca en ook voor Roger en Karin en Suzy van op het Solleveld hier in Herzelen. Allemaal vanwege Werner en Anne-Marie.

Erik van Heijgen in zijn jonge jaren. En ondertussen is het dik 11:20 hier bij Radiostar. Heb jij nog groeten voor iemand? Dan mail je mij. Je doet dat naar verzoek@radiostar.be. En wie toch liever belt, dan kan je bij Nelly terecht. 053-63-05-62. Een gelukkige verjaardag voor onze papa Marcel Sterks. Dat was gisteren, was het alweer een mooie dag. Een jaartje extra op de teller, maar doe zo verder. Zodat we nog heel veel verjaardagen samen kunnen vieren met de kinderen en de kleinkinderen. Met dit plaatje denken we nog eens terug aan jouw duiventijd, staat hier. Dat laat Nadia Sterk ons weten. En kijk, hopelijk vallen ze. Zouden die beestjes tegen de hitte kunnen?

De duifjes. Met dit broeierige, warme, hete weer is het ook niet evident waarschijnlijk. Goedemorgen, ik wil mijn buren uit Harestraat een fijne dag toewensen met een liedje uit de jaren 80. Danny, Jenny, Luc en Anneke worden niet vergeten door Patrick. Ik wens hen allen een fijne zondag. Het gaat niet goed komen, vrienden. We weten nu al niet waar kruipen van de warmte. En het wordt nog heter.

Vanessa brengt de hitte tot bij jou in de woonkamer. Goedemorgen daar. Op 29 juni is onze kleinzoon Steven Cornelis jarig. Hij wordt 24. Gelukkige verjaardag langs deze weg. Vanwege Pepe, Freddy en Meme Karin. En geniet vandaag samen met Ellen van jouw verjaardag. En voor onze kleinzoon Ilano, die op 26 juni 14 is geworden. Gisteren was het weer genieten van je feestje. En ja, dat waterfestival was ook weer van de partij. Dikke knuffel en 14 kusjes vanwege meters als Jan en Peter Herman. Zij doen dat met dit liedje.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Discount Song. Als het echt vers moet zijn.
2: Discount Song, de prijzenbreker.
3: We gaan eten.
4: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kolleboom kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kolleboom in de Doornstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kolleboom.be of volg ons via Instagram en Facebook.
5: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
6: Allee, Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker Ad Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
7: Zekerpieter.be 0470 050 415.
6: Dat is zeker dat de.
7: Een verzekering op maat. Zeker Ad Pieter staat voor jou paraat.
8: Wie dat de?
6: Zeker Ad Pieter. Dat is zeker dat de.
7: Zeker Ad Pieter in Sint-Lievens-Essen.
9: Zekerpieter.be
7: 0470 050 415.
6: Zeker Ad Pieter.
10: Goedemorgen, het is 6:56 en ik mag jou rustig wakker maken mocht je nu nog in je bed liggen. Want ik draai een romantisch liedje voor de 40ste huwelijksverjaardag van Doreen Colijn en mezelf. Dat is Herman Iemans. Ik wil het romantisch houden, want 40 jaar getrouwd, dat is toch pure romantiek natuurlijk. Dank bij voorbaat, laat Herman ons weten. Kijk, dit wordt jullie momentje. Geniet ervan. Wow.

Groeten aan Lena en Andreke, aan Anjella en Christian, Erna en Joël, Mathieu de Meijer, Steven de Trooier, Nelly de Vuist, Nelly de Mezel, Olivia Baaiens, Rudy de Bruin, Dirk de Kok en goddelieve Nicole en Emilienne de Smet vanwege Martin de Kok hier uit Herzelen. En er is er een jarig, want woensdag is Habi van Edegem 96 jaar geworden. Een dikke proficiat vanwege Vivian van Noordgaten uit Herzelen.

Het zal er ook warm zijn hoor, en die luchtballon, daar mag je zeker van zijn. Ondertussen heb ik een Roy Orbison plaatje klaargezet. En dat mag ik draaien op verzoek voor Willy de Meijer, want Willy viert zijn verjaardag. Marie Trijs en Herman willen hem feliciteren. En ook voor Emiel van Erwegen gefeliciteerd met jouw verjaardag. Dat was gisteren. Nog vele mooie jaren vanwege Julien en Veronique. Wat staat er klaar deze uit 89?

Het was in 89 zijn laatste liedje dat hij uitbracht, helaas. Maar we hebben het toch maar weer eens kunnen draaien. Hey Els, heel graag Diana Warwick voor Christian uit Brussel, de buren uit de Arenstraat.

0: Anne-Marie, Werner, Rita, René en Peter en de crew van de radio. Dikke dankjewel vanwege Jenny en Danny. Een van de mooiste liedjes die ooit gemaakt zijn, deze Diana Warwick and Friends, 1985.
1: Een fijn weekend.

Zonder vrienden zou het niet goed gaan, denk ik. Iedereen heeft wel een vriend nodig. Gelukkige verjaardag aan Emile van Herwegen. Proficiat met jouw 86e verjaardag vanwege Etienne en Marie uit Sint-Lievens-Houtem. En voor Steven de Trooier en zijn ouders een fijne zondag vanwege Marie-Thérèse en Herman. Alweer een golden oldie.

0: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
1: Je huid vertelt een verhaal, maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center, Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek en daar houden we van.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten. Discount Song,
3: de grootste drankenverkoper van Herzelen.
2: Discount Song,
3: als het echt vers moet zijn.
2: Discount Song, de prijzenbreker.
4: This summer, Radio Star, we're bringing the heat.
5: Het is zomer op je radio.
6: Radio Star. Koppers.
7: Dat ben ik en ondertussen is het 11:15 en heb ik bezoek in de radiostudio. Zo dadelijk mag ik een babbelke doen met iemand die een nieuwe single heeft. Ook dat is altijd leuk om te beleven. Maar eerst nog een stukje Elvis Presley, want Marijke Buijsen is donderdag verjaard. 58 werd ze en het is haar broer Wim die haar een gelukkige verjaardag wil wensen met een liedje van Elvis Presley. En ook eentje voor een andere jarige, dat is onze vriendin Yvette de Buk. Nee, die is niet jarig, die willen we gewoon een fijne zondag wensen. Groetjes van Nico.

We hadden al een Elvis Presley in ons, een liedje van Elvis in ons eerste deel. Maar kijk, hij is vandaag heel veel aangevraagd blijkbaar. Willy de Meijer viert zijn 79ste verjaardag. Dat was gisteren. We willen hem bedanken voor de mooie koffietafel en een spoedig herstel ook aan vrouwtje Christian. Vanwege Martin de Meijer komt dit kaartje. En een liedje voor de jarige Gabby van Edegem. Die was jarig op 24 juni en is 96 jaar geworden. Ze kan haar goed bezighouden in het woon- en zorgcentrum in Hillegem. Dus Habi, nog vele, vele jaren voor jou. Met een liedje van Christophe vanwege Vivian en Christian. Ergens tussen 11 en 12 uur. Dat is nu, denk ik.

Dag Els, langs deze weg willen wij tante Marie de Moor feliciteren met haar 82e verjaardag. Nog vele mooie jaren samen met nonkel Etienne. We willen haar verrassen met een liedje van Albano en Romina Power. En dit met een hartelijke dank vanwege Ilse van Herrewegen en ook vanwege Yves. En datzelfde liedje ook voor Danny Roggeman. Donderdag moet hij een ingreep laten doen. En we willen hem alle succes toewensen. Dat laten Luc en Luc Rijs ons weten. Straks de gast voor de microfoon die zijn nieuwe single net heeft uitgebracht. We zijn benieuwd.

0: nieuwe single uit heeft. En dan verwacht ik hem in onze radiostudio en kijkers zelfs van aangekondigd. Dag Nico, goedemorgen.
1: Goedemorgen allemaal, dag Els.
0: Vroeger deed je mij nog een berichtje, maar dat is ook voorbij blijkbaar.
1: Oh ja, gewoon vergeten. En dankzij Nelly, stuurde me een bericht van: hey Nico, vergeet je Radio Star niet binnen te wandelen.
0: Aha.
1: Ah, oké, inderdaad, ja.
0: En is mijn nummer geschrapt uit jouw toestel?
1: Absoluut niet, absoluut niet. Maar moet eerlijk toegeven, ik heb een redelijke drukke juni maand. Achter de rug.
0: Blijkbaar.
1: Ja, echt zo zot dat is. En, maar ben ook heel tevreden natuurlijk. Hè.
0: Ja.
1: Maar ik zeg dankjewel Nelly om er even aan te herinneren van Radio Star niet vergeten. Want eigenlijk was dat voor mij gepland zo ergens halverwege juli.
0: Okay.
1: Want eigenlijk had ze wel gelijk, dat zal wat te lang zijn naar de uitkomst van de single.
0: Als ze uit is, moet je eerst komen. Hè?
1: Voilà. Ja. En dat lukte me vorige week zeker al niet.
0: Okay.
1: En nu ben ik eigenlijk ook bezig met spelen ergens te Velde, meer bepaald in het verval in Grotenbergen.
0: Okay.
1: En ben even weggeglipt om naar hier te komen, heel snel. En dan moet ik terug naar Hinder.
0: Schitterend, schitterend. Wat een drukke junimaand voor Nico. Is dat nu omdat je regelmatig nieuwe muziek brengt? Of wat zou de reden kunnen zijn?
1: Ik denk dat wel. Ik vermoed dat wel. Ik had dat vroeger niet. Ik had vroeger misschien twee optredens op een maand of zo. En mag nu wel zeggen, toch wel tot 6, 7, 8 per maand.
0: Amai.
1: Ja, dat is echt zot. Dat is niet meer normaal.
0: En werk je daar fulltime bij?
1: Ja, nog altijd bij de laagste prijzen natuurlijk.
0: Oké, okay. Ja. Dus het is echt wel puzzelen om jouw agenda goed te vullen.
1: Ja, maar het lukt wel. Ik heb een hele goede baas.
0: En voilà, kijk. En je geniet ervan, hè. Dat is ook nog altijd een belangrijke natuurlijk. Een nieuwe single. Je zei net al, ik ben al, wat was het ook alweer, naar de woestijn geweest. Je bent al naar Griekenland geweest. Waar hebben we nog allemaal al gezeten?
1: Oh, een beetje overal, denk ik. Hè?
0: Ja, hè?
1: En ik had nog geen plaatsje over. Allee, het zijn er nog plaatsjes genoeg, natuurlijk. Maar ik dacht zo van, ja, Italië is ook wel een heel mooi land. En,
0: of Amerika, zoals Adiwali.
1: Dat is misschien voor binnen 20 jaar of zo.
0: Italië, daar zijn we nog niet geweest.
1: Okay. En ik had zoiets in mijn hoofd van, ik ga een keer zelf een tekst schrijven. Hè. Waarom? Ja, gewoon om een keer te proberen wat dat geeft.
0: Maar.
1: En ik had een melodie. En op die melodie ben ik beginnen schrijven. Het was heel moeilijk, woorden beginnen zoeken, die rijmen, dit en dat. Hè. En het ging me niet echt af. En op een duur was ik aan het denken, waarom een keer iets schrijven autobiografisch? Dus wat heb ik gedaan? Ik heb me gewoon gebaseerd van hoe dat ik en Stefan elkaar hebben leren kennen zo'n 20 jaar terug.
0: Oh.
1: En dat was meer bepaald in een cafeetje in Aalst.
0: Ah, dat was niet in Italië?
1: Het was niet in Italië, nee. En het was in Aalst in een café. Ik denk dat nog het Radio 2 café toen in Aalst. En we hebben elkaar daar een beetje leren kennen. Je kent dat, je passeert elkaar een keer en kijkt een keer naar elkaar.
0: Van
1: en
0: die
1: bla,
0: ziet er
1: bla,
0: goed
1: bla.
0: Uit.
1: Van die komt het komt ander. En dat was tussen pot en pit. Oké. Okay. Dus ik ben die tekst aan het schrijven en ik dacht zo, ja, dat, als je over Italië schrijft, Italië, als je in Italië stad wil zijn, dacht ik het meteen naar Rome.
0: Okay.
1: Was in Rome stad. En het drankje heb ik verwisseld van een pintje naar een aperolleke. En wat er nu hier in is, is aperol zonder alcohol.
0: Ja.
1: Ja,
0: daar moet je mee zijn, inderdaad.
1: Voilà.
0: Ja.
1: En na 20 jaar zijn we nog altijd samen, ondanks veel vreugde en verdriet, enzovoort, enzovoort. Daarom dit amazing lied. En als je goed luistert, Mamma Mia Maria, dat gaat de hele dag in je hoofd blijven zitten. Ik ben ervan overtuigd.
0: Echt?
1: En de tekst is zo simpel, ja, ik heb hem zelf geschreven, dus ja, is zo simpel, dat je hem direct van buiten
0: gaat kennen. Maar dat is de truc om het goed te onthouden.
1: En ik wist dat zelfs niet.
0: Niet te veel ingewikkelde gedoe,
1: nee.
0: Maar eenvoudige dingen.
1: Ja.
0: Allee zeg.
1: Echt waar. En we hebben de videoclip opgenomen, meer bepaald in Strijpen, in Café het Gemeentehuis. En de bazin en de baas hebben de hoofdrol gespeeld. Dus die hebben ons een beetje ingenomen. Ze hebben elkaar ook leren kennen, zo gezegd, in het café. Dus eigenlijk moet ik de videoclip bekijken. Dat kan op YouTube. Zoek gewoon op Nico uit Zottegem. En daar tik je erbij Mamma Mia Maria.
0: Oké, en dan is het met beelden en eigenlijk
1: alles op en af.
0: Nu zeg je dat, nu kan ik dat niet meer klaarzetten, maar dat ga ik straks wel eens bekijken. Zeg, en wat vindt jouw Stefan ervan?
1: Stefan was eerst ontroerd. Ja, toen hij het hoorde, als ik hem dat dan uitlegde, wat eigenlijk de tekstinhoud was,
0: ja?
1: En dat eigenlijk een beetje naar hem toegeschreven was,
0: mm-hmm.
1: Zag ik hem stiekem het liedje opsteken, terwijl ik met iets anders bezig was, en ik dacht bij mezelf, kijk nu zijn.
0: Ja, nu gaat hem toch precies een keer goed luisteren naar de tekst.
1: Ja, en ontroerde hem precies wel. Ja, ik vond hem wel leuk eigenlijk.
0: Het heeft toch wel iets, hè? Dus ook,
1: ja, tuurlijk.
0: Zo'n liedje schrijven voor iemand is toch wel...
1: En ik ben ermee vertrokken naar Oud Aan Gelteren, bij Jaarston Studio, en die zei tegen Nico, zijn er zo op, zegt hij. Al heb ze Limburg, ze kan dat niet achter doen.
0: Ja, oké.
1: Ik kan dat niet nadoen hier.
0: En daar heb je het in gezongen.
1: En daar heeft hij de muziek in gespeeld. En Stijn van de Wijn, meer bekend van de Fox en de Bullocks. Hè.
0: Stijn kennen we goed, hè, hier in Herzien.
1: Die heeft mij eigenlijk volledig gecoacht om het nummer te zingen.
0: Ma,
1: ja, echt waar.
0: Formidabel.
1: Die kan dat fantastisch. Hè. Pak zijn gitaar, kom, een beetje nieuwer, een trapje nieuwer, een beetje lager. Hepla.
0: Ja.
1: En ik ben naar de studio gereden, samen met hem.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb het eigenlijk klakkeloos kunnen inzingen. Voilà.
0: In één tempo.
1: Ja.
0: Ik heb nog een leuke vraag eigenlijk.
1: Ja.
0: Zijn je ooit al in Italië geweest?
1: Eigenlijk niet.
0: Dat zou de kers op de taart zijn voor uw Stefanne.
1: Voilà. Eigenlijk misschien is dat voor de toekomst wel iets, een tip voor de toekomst. Maar dat, als ik dan ook denk aan Italië, dacht ik meteen ook aan mijn beste vriend, Marco.
0: Mm-hmm.
1: Marco is ook een Italiaan,
0: ook
1: eigenlijk.
0: Ja.
1: En dat is een beetje allemaal de link naar elkaar toe, zo van, daarom Italië.
0: Oh, schitterend. Ja. Wat een levenslied met een verhaal. Het is ongelooflijk.
1: Ja, let op, Els, ik kan nog een uur verder doen nog. Hè.
0: Ja?
1: Dat is geweldig.
0: Maar we gaan eerst een keer luisteren.
1: Merci.
0: En nog een drankje nuttigen. Dus, Mamma Mia Maria. Ik vroeg net van, is dat zo'n Italiaanse schone? Maar
1: het is een beetje een kreet. Mamma Mia Maria.
0: Ah, oké. Zo moeten we het...
1: Italianen doen dat zo, hè, met een wijsvinger en een duim.
0: Geef mij maar een spaghetti. Daar gaan we. De gloednieuwe single van Nico hier bij Radio Star in primeur dan nog wel.

0: Nacht. Ui! Dat was Spanje, holy shit. Ja.
1: Er zitten zo wat Italiaanse kreten tussen. Wie heeft dat dan gezongen?
0: Die man van de studio zelf heeft dat gedaan.
1: Dat zou nog iets voor mij zijn.
0: Ja, ik zie
1: zo
0: je al staan.
1: Zo de achtergrond er. Ja. Riba, riba. Ja, het zal er weer over zijn natuurlijk.
0: Dat is ook weer niet Italiaans, riba, riba.
1: Nee, maar ja, goed. Dat is voor de volgende single. Ja, dat talengedoe, dat is... Ja, maar het is geweldig goed. Het is zomers, het is ook een melodie die bijna niemand kent, denk ik. Je zei het is een bestaand liedje, maar je hebt toch wel goed gepuzzeld.
0: Het is een bestaand liedje van heel lang geleden. En ik ben er toevallig opgekomen en ik dacht, oké, dat moet het zijn. Voilà.
1: Schitterend. Ja,
0: Mamma
1: en
0: die
1: videoclip moeten we inderdaad eens bekijken, hè?
0: Ja, zeker.
1: Want daar, horen daar ook nu bij jouw optredens, heb je zo meestal per single ook wat attributen dat je uitgehaald? Is het geen ijscrème, het is een hoed, een Arabierenhoed. Wat hoort er bij dit liedje?
0: Gewoon mezelf.
1: Maar nee, dat kan toch niet? Ja, er moet toch iets in zitten?
0: Nee.
1: Beweging die we moeten maken?
0: Ja,
1: of,
0: wat ik doe, dat ik gisteren geprobeerde met de mensen die helemaal dan wat schrijven, die doen, denk ik.
1: En zo,
0: ik doe maar een kruisteken. Mamma mia, Maria.
1: Is dat niet...
0: Zo'n kruisteken en dan zo'n gebedje.
1: Ah, ja.
0: Mamma mia, Maria.
1: En werkte dat? Of?
0: Dat werkte perfect gisteravond. Ja. Ik ga het niet blijven doen, denk ik.
1: Nee?
0: Ja,
1: nee.
0: Ik ben ook niet zo katholiek natuurlijk.
1: Ja, dan moet je daar een beetje mee opletten natuurlijk.
0: Ja, want, dat. Dus, maar, ja, nee, ik had het even te houden. Ik ga iets anders uit zoeken. Maar het was gewoon in de flow van de ambiance gisteren dat ik dat deed. En iedereen deed dat gewoon mee. Ik zei ooit dat die waren.
1: We kunnen ook spaghetti slier te gooien, maar dat zou er ook over zijn, denk ik.
0: Nee, ik heb liever rijst.
1: Nee, alle hekken op een stokje. Het is gewoon zeer goed.
0: Dank je wel.
1: Het is opgewekt. En ook nog eens op cd dan nog.
0: Ja,
1: want
0: op
1: dat is tegenwoordig... op een singeltje echt uitgebracht. Dat is uniek, dat gebeurt niet vaak meer. Meestal.
0: Ik moet zeggen, Elske, ik kom er nog een beetje aan. Als ze een single uitbrengt, brengen ze een single uit.
1: Ja.
0: Snap je?
1: Ja.
0: Dus ik heb nog graag iets fysiek. Verkopen ze? Nee, dat verkoopt niet meer. Ik heb slechts... Nee, het is echt waar, ik ben daar eerlijk in. Ik heb er slechts 100 laten persen,
1: zoals
0: ze zeggen. Ja.
1: Okay.
0: En als ze er misschien dan 30 gaan van verkopen, zal dat veel zijn. Dan een overschot wordt eigenlijk uitgegeven voor reclame en voor...
1: Promotiemateriaal,
0: zo
1: zeggen. Maar toch vind je zoiets van, ik moet die hebben.
0: Ik moet dat hebben, inderdaad. Ja. Ik kan dat niet af, ik kan dat niet zo... Ja, dat staat op YouTube en Spotify en al die andere portals. Oké, ja, ze zien dat dan wel. Maar ik heb nog altijd graag iets in mijn handen.
1: Ja.
0: Ook al kan ik het niet meer afspelen. Ik heb geen cd-speler niet meer. Dat is verschrikkelijk.
1: En heb je al jouw liedjes dat je ooit uitgebracht hebt op cd geperst?
0: Ik heb ze allemaal op cd geperst, ja.
1: Kijk.
0: Allemaal.
1: Ja, blijven volhouden.
0: Ja,
1: want dat kost toch allemaal een budget, hè, een dag van vandaag.
0: Ja, tuurlijk. Maar ja, ik denk, als je iets doet, als je gaat vissen, dat kost ook veel geld.
1: Dat is waar.
0: Hè? Als je radio maakt, kost veel geld. Hè? De computers en airco's en noem maar op.
1: Dat
0: klopt. Dat is heel
1: als
0: veel geld.
1: Als je het doet, moet je het goed doen.
0: Voilà.
1: Ja, en Nico, die doet dat nog altijd. En je hebt er nog altijd je plezier in.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Ja.
1: Dat is nu al 25 jaar dat je bij ons komt, denk ik.
0: 26... Van de jaren.
1: Ja,
0: dat kan, dat kan. Ja, zeker.
1: Dat zal zoiets zijn,
0: zeker.
1: Denk ik, hè?
0: Amai, zeker.
1: Ja.
0: Ja, amai, jong.
1: Ja, we worden samen oud. Dat is altijd een goed begin.
0: En ik dik. Ja, maar, joh.
1: Maar daar kunnen we nog iets aan doen. Hè?
0: Ja, niet veel, niet meer, denk ik.
1: Maar jawel.
0: Blijven singles uitbrengen. Blijven bevallen.
1: Ik wil jou dikke merci zeggen voor jouw komst aan de studio, Nico.
0: Hij zei bedankt voor het interview.
1: En drink nog eentje.
0: Nog eentje.
1: Willen we nog een hekkenfoto maken?
0: Jazeker.
1: Dat moet er toch bij, hè? Zoals we dat elke keer doen. En ik zou zeggen, tot volgend jaar, maar je moet zo lang niet wachten om langs te komen.
0: Ja, dat is goed, dank je wel.
1: Ah, oké.
0: Merci, goeie zondag, hè.
1: Voilà, graag gedaan. Voor Demi van Leerde, die viert haar 25e verjaardag, mag ik een rustig plaatje draaien. En dit met een lieve wens, een gelukkige verjaardag, lieve Demi, van je schoonmaakbedrijf Betsy, staat hier. Proficiat met jullie diploma, dat is dan weer een boodschap voor Axel Kous en Alessia Kous. Vier naar het vierde leerjaar en Alessia naar het eerste leerjaar. En het is mama Betsy die daar zeer trots op is. We gaan een beetje tempo moeten steken, want ik zie dat het ondertussen 11:40 is en dat de volgende collega's er al zijn. Maar dit stukje romantiek mag ik jou niet afnemen. We gaan hier ondertussen ons Italiaanse attributen aantrekken voor een leuke foto. Nico, je moet daar niet mee lachen, hè?

Ja, die foto is nog altijd niet gelukt hoor. We moeten ons nog een beetje inleven, vrees ik. Voor Willy Sommers, nee, een liedje van Willy Sommers. Voor de 58ste verjaardag van Marijke Buijsen. Haar zonen Lars en Joren willen haar feliciteren. En we willen ook een felicitatie sturen richting Willy de Moor. Nee, Marie de Moor moet dat zijn. Marie de Moor, die viert haar verjaardag. Proficiat Marie, nog vele gezonde jaren en felicitaties van Julien en Veronique. En dan is er ook nog het huwelijkspaar dat 40 jaar getrouwd is. Dorien Colijn en Herman Iemans, een dikke proficiat met jullie prestatie. Een prachtig koppeltje is het. Groetjes van Sozian en Herman.

Een nokvolle studio ondertussen, want dat heeft allemaal te maken met het programma van zo dadelijk. Maar ze mogen nog niet, de heren. Ze moeten nog een kwartiertje wachten. Eerst een plaatje voor Sozian van der Straten, Anne-Marie, Nelly, Gerda en ook Miranda en Marijke. Bedankt voor jullie steun. Dat laat Betsy Moreels ons weten. Veel warme zeegroeten ook aan Betsy Moreels en aan Sozian van der Straten, haar man en de kinderen, aan Johan en Kathleen, aan de Breiklubvrienden en aan de zeevrienden hier bij ons. We zitten aan de Aperol, staat hier. Fijne zondag vanwege Werner en Anne-Marie. Gelukkige verjaardag ook aan Erna. Nog vele mooie jaren vanwege Linda en Eddy. En voor Erik Blikki, die ooit presentator was bij ons hier in zijn jonge jaren. Een liedje voor mijn liefste ventje, omdat ik hem zo graag zie. Dat laat Maggie Pardon ons weten. Ook daar hoort deze engelbewaarder bij.

liedje in de radio om de familie Cornelis uit Oosterzeele te bedanken voor de mooie plaat. En ook aan Steven Cornelis, gelukkige verjaardag vanwege Yvette uit Balinchem. Voor Martien en Rudy de Bruin, de kok, een fijne zondag vanwege Marie Trijs en Herman Hoosens. En ook aan Mathieuke de Meijer, een fijne zondag trouwens. Fijne zondag ook aan mama Anne Sprangers en Jean-Luc. Graag een liedje met de groeten van de voltallige familie. Een boodschap ook voor Marijke Buijsen. Donderdag is ze 58 geworden. Felicitaties van ouders José en Diane. En nog vele jaren natuurlijk. En hallo Els, graag een verjaardagsplaatje voor Danny de Sadeleer. Want op donderdag 25 juni was Danny jarig. 61 jaar is hij geworden. Felicitaties vanwege Christian de Vuist, David en Bernard en de voltallige familie.

Helemaal uit 1974. Gelukkige verjaardag aan Albriek Paridaans. 75 jaar is hij geworden. Proficiat Albriek vanwege je vrouwtje Nicole de Wandel. En voor dochter Aubrey die vrijdag haar einddiploma heeft behaald. Heel veel succes ermee vanwege mama Anne en ook vanwege Jean-Paul. En het is niet Aubrey, het is Audrey. Dat moet ik zo voorlezen. Voor alle luisteraars en voor het voltallige team van Radio Star. En voor mijn lief ventje Bart Lietaert. Een liedje voor gewoon een fijne zondag. Dat laat Betty Robrechts ons weten. Ze vroeg eigenlijk Dana Winner aan, maar ik hoop, Betty, dat ik jou niet ontgoochel, maar ik drop het bij de nieuwe single van Danny de Rover. Is een beetje bij elkaar schuiven. De tijd duurt ons richting 12 uur en er staat een heel leuk programma klaar.

Dag Els. Vele groeten aan Anne-Marie Goossens en aan Werner Houben. En aan Michel Raas en Martin de Kok en Rudy en Marie-Thérèse Schoep, Nelly de Vuist, Mathieu de Meijer, Herman Hoossens, de marktploeg van Café de Warande in Haltert en alle collega's van de radio. Groetjes vanwege Steven de Troyer staat hier. En we willen ook Herman en Doreen een dikke proficiat wensen met hun 40ste huwelijksverjaardag. Nog vele gelukkige jaren samen vanwege Peter, Sophie, Tuur en ook van Briek en Fien. En 86 jaar is hij geworden, Emiel van Erwegen. Nog vele mooie jaren ook vanwege Peter, Sophie, Tuur, Briek en Fien. En ondertussen heeft Danny gedaan met zingen blijkbaar. Een liedje van Wiltura voor onze papa Emiel, die gisteren 86 werd. Nog vele mooie jaren samen met mama. Dat is de wens van Yves en Ilse. Een stukje Wiltura.

Ondanks de uitdagingen die je soms tegenkomt, blijf je altijd jezelf. En daar ben ik bijzonder trots op, staat hier. Ik wens je een jaar vol mooie momenten, veel plezier, nieuwe uitdagingen op school, fijne vrienden, een goede gezondheid en vooral heel veel geluk. Geniet van elke minuut van jouw speciale dag. Vergeet nooit dat mama altijd achter jou zal staan. Ik hou ontzettend veel van jou. Gelukkige verjaardag, lieve schat. Vanwege mama en Gino, maar ook van Geno en Lore, Kenta en Lars, Juna en de hondjes Shiva, ons sterretje staat hier, Ice, Belle en Quinty, met een plaatje in de radio natuurlijk. Moderne liedjes ook voor Steven Cornelis. We willen een plaatje aanbieden voor zijn verjaardag. Fijne dag nog vanwege tante Erna en ook vanwege Peter. Eentje voor onze kleinzoon Steven zijn verjaardag vanwege Anne en Jean-Luc. En nog eentje voor Steven van opa Etienne en oma Angèle. En tot slot voor de jarige Steven Cornelis vanwege Christophe en Elsie, Anke en Jorit, Elke en Robin. Allemaal een beetje bij elkaar steken. En ik zie net dat hij mijn vorige plaat hier weggedropt heeft, maar ik kan ze nog net op de valreep terugzetten. Een stukje moderne muziek, want halfweg dit liedje, dan hoor je de winnaars van de cadeautjes. MUZIEK.

0: wordt een beetje weggeduwd, want de Battle der Lage Landen komt eraan met drie boys hier live in de studio. Het wordt hier zweten, maar vooral genieten van de muziek. Een bloemetje van Tuincentrum Goestens gaat naar een jarige en zij heet Marie de Moor. Marie, proficiat, laat mij weten waar je woont. Dus iemand moet bellen naar onze radiostudio om het adres door te geven. En een bom van Discount Song is voor een andere jarige. Dat is voor papa Marcel Sterk. Ook daar hoort een cadeautje bij. Een bon van €25 dankzij Discount Song. Even bellen, heel snel, op 053 63 05 62. Dan kunnen we alle cadeautjes thuis bezorgen. Geniet van het zonnetje. Geniet van de Battle der Lage Landen met heel veel platen op vinyl. En geniet vooral van Radio Star. Tot volgende week. Bye bye.
1: De beste service, het grootste assortiment en altijd vers. Discount Song in Herzelen.
2: Tijdens het onweer van de voorbije nacht is een slachtoffer gevallen in Ter Hulpe in Waals-Brabant. Daar is iemand overleden toen een boom op een auto viel. Het onweer trok vanuit Henegouwen richting het centrum van het land en dan over de provincie Antwerpen. Op al die plaatsen heeft de brandweer heel veel interventies uitgevoerd. Voor blikseminslagen, ondergelopen straten en afgebroken takken. Tientallen evenementen zijn afgelast of stopten vroeger. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse basissen in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het twee ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. In Frankrijk zijn er sinds woensdag ongeveer 1000 doden meer geregistreerd dan normaal. Dat meldt het Franse Agentschap voor Volksgezondheid. Oorzaak is vooral de hittegolf in het land. Vooral 65+.

0: monsters zijn getroffen. Het aantal mensen dat thuis is gestorven is bovendien met 40% gestegen. Het gaat om voorlopige cijfers, het werkelijke aantal zal nog oplopen. Hitte wordt wel eens een stille doder genoemd, omdat het maar zelden als doodsoorzaak wordt aangeduid. De Nederlandse shorttrekker Sven Roes wordt vermist. Volgens de Nederlandse politie is sinds gisteravond niets meer van hem vernomen. Hij is het laatst gesignaleerd aan een tankstation. De Nederlandse Schaatsbond houdt contact met zijn familie. Sven Roes is 26 jaar. Hij nam deel aan de Olympische Winterspelen van 2022. Hij raakte daarna geblesseerd aan zijn heup en won vorig jaar na een lange revalidatie EK zilver op de 1500 meter. Zonnig, later meer wolken met kans op een bui bij maximaal 32 graden vandaag. De volgende dagen zijn overwegend droog. Zon en wolken wisselen elkaar af dan bij aangename zomertemperaturen tot 26 graden.
1: Allee, recht staan, hè, jongens. Ja.
2: Voor vocht, voor vrijheid en voor recht.
1: Ja. Ja.
2: Welkom allemaal bij Star.
3: Zeker voor vocht met dit warmheden.
2: Het is lang geleden dat ik hier nog geweest ben. Wacht even, want hier zijn allemaal rare dingen aan het gebeuren. Goedemiddag allemaal. Het is een zondag, het is ook speciaal, hè, op een zondag.
1: Ja,
2: aan de radio.
1: Ja.
2: En wie zijn wij? Dat is Frankie, die is
1: Hallo.
2: Er ook bij. Frankie, ja. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: En Andy.
4: Goedemiddag, goedemiddag.
2: Het lijkt alsof het gisteren was, hè, ja. Andy?
4: Het is al een tijdje geleden.
3: Dat is een tijdje geleden.
2: Wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag de muzikale battle der lage landen doen. Wat houdt dat in? Een Belgische plaat, een Nederlandse plaat, een Belgische plaat, een Nederlandse plaat. Zo gaan we door tot 5 uur vanavond.
3: Het lijkt wel een voetbalwedstrijd, maar dan op muzikaal gebied. Hè, dan.
2: De penalties komen straks. Hè.
3: Ja.
2: Zijn jullie er klaar voor?
3: Ja, absoluut.
4: Ja, absoluut.
2: Ja, ja. We gaan ook, laten we zeggen, 95% van op vinyl doen.
3: Dat is heel veel.
2: Maar recente dingen kunnen we niet van op vinyl doen.
3: Ja, nee,
2: dat is moeilijk.
3: Ja, dat is moeilijk.
2: Maar we gaan er al meteen van start mee. Nederland is momenteel aan de leiding.
4: Ach zo, ja.
3: Ja? Ja, ik hoor net vragen. Wie ligt er op kop? Ja.
2: Ah, wel, ik heb het eerlijk verdeeld. Eigenlijk is het aan het einde van het programma gelijkspel.
3: Ah ja, oké. Okay. Dat is mooi, hè?
2: Dat is mooi, hè?
4: Ja, prachtig. Ja.
2: De Brabantzon is gedaan, dus ik stel voor dat we nu gewoon met Nederland beginnen.
3: Ja, en vanop plaat dan, hè? Vanop vinyl.
2: Ja, dus als er iets gebeurt, het ligt niet aan ons. Het ligt aan onze platendraaiers.
3: Ja. Ja. Nee?
2: Maar bon, Alita Meijer, die komt natuurlijk uit Nederland.
3: Ja, absoluut.
2: Het is meteen een fijne plaat om mee te starten, beste vrienden. Wat denk je?
4: Ja, absoluut.
3: Start ze maar.
2: Gaan we op het fluitje blazen?

0: was haar grootste hit uit 1981, denk ik, Davy en Andy.
1: Ja, het zal 81 geweest zijn.
2: 81, ja, zoiets, denk ik. Ze heeft nog een mooi slootje gemaakt ook. They Don't Play Our Love Song Anymore, bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, klopt. Maar ja, haar carrière begon al vroeger, denk ik, in 1976, denk ik.
2: Toen was het nog vloeibaar, ja. Frankie, dat weet je niet.
0: Ik niet. En ze werd eigenlijk bekend door een B-kant van een plaatje.
1: Ach zo.
0: Ja, en dat noemde de Alternative Way.
2: Ja, ah, ja, ja, ja, juist, ja, ja, ja, ja, ja, ja, inderdaad. Ja. Anita Meijer.
0: Ja.
2: Zij mocht de aftrap geven vandaag. Oh. We gaan dus elke plaats, Nederland, België, Nederland, België. En sommige platen heb je iets van, huh, is dat uit Nederland?
0: Ja.
2: Of uit België, ja, van die verrassende dingen?
0: Ik moet toegeven, Davy, er zitten een aantal tussen waarvan ik dacht,
2: ja, ja, zot, hè?
0: Is het waar?
2: En ik heb ook een paar extra platen mee, mochten we tijd over hebben. Polonaise dinges.
0: Ah ja. Ja.
2: Andy is al aan het huiveren.
1: Ja, kijk er naar uit.
2: Is het echt?
1: Ja, kijk ik zeker naar uit.
2: Onze volgende plaat, wie kan daar iets over vertellen? Over Claude Barzotti bijvoorbeeld.
1: Ja, dat is een Franstalige Belgische zanger, maar hij is eigenlijk van Italiaanse afkomst.
2: Ja, ja, inderdaad. Maar hij mag wel meedoen.
1: Hij mag meedoen.
0: Hij mag meedoen. Ja, hè.
2: Hij heeft het over een ferme madame.
0: Ja.
1: Madame,
2: hè?
1: Ja.
2: We gaan eens luisteren. Het is warm, hè, maar...
0: Ja, maar hier is het oké, hè?
2: Hier is het zeker oké.

0: Zo'n amazing plaatje, hè?
1: Hey, ja, yeah. Ja, ja. Alles heeft een ritme.
2: En ook zo'n beetje een vergeten plaat, want ik kan het nummer wel. Ja. Het is natuurlijk al van een heel tijd geleden. Hè?
0: Oh, er is er ook een Engelstalige versie van, maar ik koos dan hier bewust vandaag wel voor de Nederlandse versie natuurlijk. Ja. Andy, Eurosong, hè man?
3: Ja, inderdaad. In 1986 waren ze 13 op het Eurovisie Songfestival.
0: Amai, dat is beter dan wat wij doen.
3: Ja. En dat op een veld van 20 deelnemers. Dat is eigenlijk...
0: Nu zijn ze met 200. Dus, ja.
2: Dat is exact 40 jaar geleden, zeg.
3: Ja, inderdaad.
0: Frizzle Sizzle, van waar komt de naam? Dat valt me dan af. Ja. Hoe kom je op die naam?
2: Ik
0: Frizzle Sizzle.
2: Ja.
3: Ja,
0: voor een of andere zatte avond, denk ik.
3: Ja.
0: Frizzle, sizzle, alles heeft een ritme. Zometeen gaan we een plaat draaien die eigenlijk origineel in het Engels was. En de B-kant was de Nederlandse of de Vlaamse versie.
2: Ja.
0: Maar de Engelse versie is eigenlijk de A-kant.
2: Ja,
0: zometeen gaan we dat doen.
2: Ja.
3: Ja.
0: Spannend, hè?
2: Een Belgische artiest.
0: We gaan terug naar België nu.
2: Ja, okay.
4: Mocht Gavarent niet bestaan... Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Redden dat je tevreden bent.
5: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende. Morwa? Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.woutervagenende.com. Of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
6: We gaan eten!
7: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij de Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek de Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
8: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
9: Er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
10: Andy de Bruin.
11: Davy de Bruin.
10: Frankie Moeierszoon. Een fijn weekend.

0: beetje speciaal toch, hè?
1: Ja. En dit is eigenlijk de A-kant, dus eigenlijk de plaat die uitkwam. Mm-hmm. Dit was eigenlijk de bedoeling dat dit de hit werd, maar de B-kant werd dan de hit, de Vlaamse versie.
2: Ah, ja, en meer dan 30, want het is een kerel die al meer dan 30 jaar ervaring heeft. In het begin, ik weet het nog, werd er een beetje lacherig gedaan over zijn carrière. Weet dat? Van Helmut Lotti, hè?
0: Inderdaad.
2: Maar het is toch een man die het gemaakt heeft, hè?
1: Dan trok hij zijn keel open met klassieke muziek en iedereen van, dat is
2: een. En hij heeft al meer dan 13 miljoen platen verkocht. Dat is een heleboel voor een Vlaamse artiest, hè?
0: Ja. Ja.
2: En de vraag die ik me altijd stel is, hoor ik hem nu het liefst in het Nederlands zingen of in het Engels?
1: Of zijn Elvis-periode?
2: Ja.
1: Dus, maar het blijft toch wel een topper, die Helmut Lotti.
2: Ja, absoluut.
1: Die doen ze vandaag zeker bij. Love Me, hier in de muzikale battle der Lage Landen.
0: Ja, ik had nog iets over Hithouse. Dat is eigenlijk het pseudoniem van Peter Slaghuis. Dat was een house DJ uit Nederland. Een Nederlandse producer, maar hij maakte remixen voor Hithouse.
1: Ja, onder andere.
0: Ja.
1: Een grote man, hè?
0: Ja, inderdaad. Maar die man leeft niet meer. Is verongelukt in 1991.
2: Ja. Op 30-jarige leeftijd al. Ja. Dus heel vroeg, hè?
1: En dat wil zeggen dat we terug nu in Nederland beland zijn. En we het over mensen hebben die er niet meer zijn. De volgende plaat na Hithouse is ook iemand die ons net eigenlijk verlaten heeft. Die er ook moest postuum erin staan, vind
2: ik. En uit België dan.
1: En uit België.
2: Dan heb ik een vermoeden.
1: Ja, het zal zo inderdaad zou zij kunnen zijn.
2: Ja.
1: Maar eerst gaan we het misschien een beetje bewegen, hè, jongens. Kom aan.
0: Ja.

0: Ja, ze moest er absoluut bij toch, hè, vandaag in onze muzikale battle der lage landen. Ze is niet meer...
1: Nee, en het kwam vooral een schok een tijdje geleden. Dat ze ernstig ziek was, dat was eigenlijk een schok voor Hans Vlaanderen, denk ik.
0: Ja, en dan plots was er al niet meer.
1: Ja.
0: Ja, nee, ik was er eventjes echt niet goed van.
1: Nee.
0: Ik moet eerlijk toegeven, ik volg haar muzikaal. Eigenlijk al vanuit ergens de 90's al.
1: Ja.
0: Wie bleef die echt goed vinden?
1: En Margriet was Margriet, hè. En ze vulde de kamer met haar muziek. Absoluut, maar ook met haar lach, met haar stem. Hè.
0: Ja.
2: Ja, vooral met haar lach. Ja, was ze wel heel typerend. Ja. Ja,
0: postuum eerbetoon van op vinyl vandaag. Ja. Margriet Hermans met een vriend. Hè.
1: Ja, helaas dit jaar moeten we afscheid nemen van haar. Dat is heel erg. Ja.
0: Heel jammer.
1: Ja.
0: Toch?
2: Ja, absoluut. Dus het zal wel zijn, ja.
1: Ze was een beetje manussen van alles ook. Is het een beetje, niet alleen zingen natuurlijk. Hè. Dus
0: dat ook in de politiek. En dat heeft haar toch geen windeieren gelegd.
1: Nee,
0: ze heeft al kleur bekend. Ja. Hè, volgens veel mensen van, je mag dat niet doen als artiest.
1: Mm-hmm.
0: Toch?
1: Allee. Ja, ja, oké.
2: Ja. Maar ze had het eigenlijk al aangekondigd dat ze ziek was. Hè. Dus,
0: ja, het is dus een schok. Hè.
1: Maar we herinneren haar vooral als een warme vrouw met heel wat leuke platen gemaakt eigenlijk.
0: Ja. Ik herinner mij ooit dat ze bij Jimmy B. Mm-hmm. Een programma bij Jimmy B.
2: Ja,
0: en ze had
2: zo'n
0: opblaasbare zetel.
1: Ja, inderdaad.
0: Ze hadden dat... Allee, dat was natuurlijk voorbereid.
1: Oh, ja.
0: En plots begon dat ding te zakken en Mariet ging ook mee.
1: Onlangs was dat fragmentje inderdaad terug op de televisie. Ja, klopt. Ja.
0: Zalig, hè.
1: Ja.
0: Ze mag zeker meedoen vandaag, of ze mocht zeker meedoen vandaag in onze muzikale Battle der Lage Landen. We waren in België en dat wil zeggen dat we nu terug naar Nederland gaan. En het is eigenlijk ook al een heel klein beetje een vooruitblik naar onze Zomer 100.
2: Het was inderdaad een zomerrit in 1981. Ja.
0: Deze twee
2: zusjes, Maywood, zijn dat twee zusjes? Ja, dat dacht ik wel. Ja.
0: Ze mochten er ook wel zijn, hè?
2: Ja.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495 778 779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
3: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
4: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
5: Hey, het is zomer op je radio. Geen zomer, zonder Radio Star.

0: muzikale battle der lage landen vandaag tot 5 uur hier op de radio. Elke plaat die we draaien komt ofwel uit Nederland ofwel uit België. Zo gaat het door.
1: Dit was uit België natuurlijk. Hè.
0: Ja, daar Randy.
2: Inderdaad, zijn drie broertjes. En het singeltje was vooral een grootheid in Frankrijk en Wallonië.
1: Ja. Eigenlijk een one-hit wonder eigenlijk een beetje.
0: Die hebben nog maar één hit gehad, denk ik.
2: Hè? Ja, ik denk het ook. Dus een one-hit wonder, ja.
0: Maar wel leuk om vandaag nog eens te draaien, toch? Hè?
1: Dat is nog een bekende, toch? Hè?
2: Ja, is heel bekend. Ja,
1: ik dacht het wel, hè.
2: Ja.
0: Maar uit België natuurlijk.
2: Ja. Belgische groep, ja.
0: Ja. Zeg, zullen we eens naar Nederland gaan?
1: Ja.
0: Ja, met een... Ik heb hier van alles al gehoord. Want de mensen weten dat. Hè. Termijn platen draaien, zeggen wij dingen. En Andy zei plots... Ja, maar ja, die heeft ook vroeger in haar blote gestaan.
2: Ja.
0: Dat weet hem wel, hè.
1: Ja. Dan begon ik natuurlijk direct op te zoeken, hoor. Als Andy dat zei.
0: Googled. Heb je ze gevonden in volle ornaat?
1: Ik heb ze gevonden en die is ondertussen al 72 jaar, denk ik.
2: Ja, het zal zoiets zijn, ja.
1: Ja.
2: En ze heeft nog samenwerkt met André van Duin.
0: Dat zal André tof gevonden hebben.
1: Ja. Ik denk het wel. Hij zal het over zijn bloemkolen gehad hebben.
2: Ja, het was vooral de film De Boezemvriend.
0: Van de Keizer.
2: Ja.
0: Oh, schitterende film. Waar is de steek van de Keizer?
1: Die kan ik nog. Ja, absoluut, ja.
0: En ik zei net tegen jullie ook van... ik ben ooit betaald geweest door de man van Vanessa.
1: Dan kijk ik maar raar, hè. Als je dat zei.
0: Ik zei van, wat heeft hij gedaan? Dat was een grote baas van de Free Record Shop.
1: Ja. Ik ben jaren bij de Free Record Shop.
0: Jaren shopmanager geweest en ik werd betaald door de man van Vanessa. Aha. Want het gaat over Connie, hè.
1: Ja. En je mocht niet op de koffie een keer bij Vanessa, nee, omdat... Ja, ik vraag het maar gewoon.
0: Dat was het champagne, jongen.
1: Dat was champagne, oké, nog beter.
0: Maar waarom heeft ze eigenlijk haar naam veranderd naar Vanessa? Weet iemand dat?
2: Die zou ik echt niet weten, nee.
0: Maar misschien moeten we dat eens opzoeken, want ik vind dat wel waarom.
1: Achter de platen.
0: Ze was er waarschijnlijk ondersteboven van.
2: Ah, het zal wel zijn.
0: Een van haar grote hits natuurlijk. En na Cheerio was dit haar grootste hit toch wel, hè?
1: Ja, Upside Down.
0: Ja. Ga eens luisteren naar Vanessa.

0: Ja, de Belgisch-Italiaanse zanger Rocco Renata met de New Beat-versie van Marina. Ja. Origineel komt het eigenlijk uit 1959.
1: Oeh, dat is lang, hè?
0: Maar deze versie komt uit 1989, dacht ik.
2: Ja, ja, door Serge Ramakers remix. Ja.
3: De tijd van de New Beat, hè?
1: Ah, ja, natuurlijk. Ja,
2: Rocco ging er mee meedoen.
3: Ja, absoluut. Ik vind dat een hele mooie dreun dat erin zit.
2: Maar de B-kant van de single is de originele, maar ik had zoiets van, het is weekend, jongens.
3: Om het weekend bijna af te sluiten, maar zover zijn we nog niet natuurlijk.
2: Nee,
3: het is nog een beetje vroeg, hè.
2: België versus Nederland, de muzikale battle der lage landen. We gaan van België naar Nederland.
3: Wij varen van België naar Nederland, denk ik.
2: Zo'n mooi brugje, jongen.
3: Met een man die in zijn living meer dan 30 gouden platen hangen heeft, denk ik.
2: Dat kan.
3: Dat heeft hij ook ooit gehaald. Deze man.
2: Nou, dat zit met de Cats ook bijvoorbeeld.
3: De Cats, ja.
0: Het Volendam, ja.
2: Die komen straks
3: de
2: ook
3: Cats. Eens. Ja. Ja. We hebben het natuurlijk over Piet Veerman.
2: We gaan hem eens laten varen, hè.
3: Ja.
2: Het kraakt een beetje.
3: Ja, een beetje.
2: Kringwinkel.

0: Discount Song. Groenlaan in Herzelen maakt u het leven goedkoper. Discount Song.
1: Ja, België versus Nederland, we moeten het eerlijk spelen, hè? De Brabantson maar ook.
2: Ja. Het Wilhelmus.
3: Ja. Ja, het Wilhelmus, absoluut.
1: Klinkt toch mooi, hè?
3: Ja, ja.
1: Ja.
3: Ben je een fan van voetbal, Davy?
1: Ja.
3: Heb je een beetje de voetbal een beetje gevolgd van op
1: het WK? Ik heb al 5 weken niet meer geslapen.
2: Ja, ik volg het wel.
3: Ja, ik volg het ook. Ja. Ja. Ja.
2: En wat vind je van de Rode Duivels, beste vrienden?
3: Ja.
4: Gisteren was het echt top, vond ik.
3: Gisteren was het top. Maar het was nodig ook, natuurlijk.
2: Ik had zoiets van Lukaku komt erop en gaat scoren. En wat deed hij?
3: Hij scoorde gewoon. Ja. En de volgende match is niet tegen Nederland, maar Senegal. Senegal zijn.
2: Dat wordt geen makkelijke.
3: Dat wordt zeker geen makkelijke.
2: Ja, nee. Spannend, hè?
3: Ja, absoluut.
4: Ben benieuwd.
3: Ja. Maar we zitten hier voor België-Nederland, hè, Davy?
2: Want de volgende plaat die we gaan draaien komt uit België terug. En veel mensen zouden misschien toch zeggen van, hè, is dat Belgisch? Waarom?
3: Mm-hmm.
4: Ja, ik weet het.
2: Zeg het.
4: Ja, natuurlijk Paul Michielsen, ja.
2: Maar hij ziet er, je zou hem niet herkennen, hè?
4: Nee.
2: Ik heb het eens gegoogeld, het lijkt zo'n langharige tackle.
4: Ja.
2: hij zit achter de drums, hè, dacht ik.
4: Ja, echt op zijn 70s, hè, ja.
2: Ja. Ja. Paul Michiels van Soul Sister, die straks ook nog langskomt. Maar ik mag dat niet zeggen, eigenlijk.
3: Maar, ja.
2: Maar die heeft inderdaad heel lang geleden nog bij een andere groep gezeten, hè?
4: Octopus.
3: Heb je dat al eens gegeten?
4: Nee. Ik denk het niet.
2: Ik eet dat, ja, tuurlijk.
3: Ja.
2: Is lekker.
3: Ja.
2: En het gaat over deze plaat hier.

0: zou iets anders meezingen, hè? Je zou iets helemaal anders meezingen, maar dat is het niet. En Andy, vertel eens, wie was er eerst, de kip of het ei?
1: Ja, Paul Severs was toch het eerst, hoor.
2: Met dit hier, hè?
3: Ja. Ik ben verliefd.
2: Ja, dat klopt, hè. Paul Severs was eerst.
1: Ja. In oktober 1970 werd het uitgebracht.
0: En 74 was dan de versie van Octopus.
1: Ja. Ja.
0: Met Pollepap.
2: Ja, Pollepap.
1: Paul Meerens.
0: Ja. Ja. Aan de drums, hè?
2: Ja.
0: Maar je moet die foto's van toen, je zou hem echt niet herkennen, hè? Nee. Heeft haar van 2 meter.
2: Ja, ja. In die periode had een heel wat mannen lang haar natuurlijk, hè?
0: Ja, dat mocht, hè?
2: Ja, tuurlijk.
0: Toen kwam je daarmee weg.
2: Ja. wij kunnen dat niet zeggen, hè?
0: Dat is lang sparen, hè?
2: Ja.
0: Octopus met I'm So In Love With You. We waren terug in België beland. En dan gaan we terug naar Nederland.
2: Ja.
0: Zo'n amazing plaatje.
2: Ja, met eigenlijk niet alleen een nationale, maar een internationale hit, hè, Andy, denk ik.
1: Ja, toch internationale hit.
2: Ja, ik denk het wel. Hè.
0: Maar als ik de platenhoes bekijk, die mannen waren 16, blijkbaar. Kijk eens.
1: Ja, ik weet
0: heel
1: dat
0: jong
1: het...
0: nog, hè?
2: Ja. Ik heb die ook nog op vinyl gehad.
0: Ah, gehad.
2: Daar zijn ze. De accordeons zijn gestart.
0: We gaan kiezen voor de Nederlandstalige versie. Dat is ook een Engelse versie. We gaan kiezen vandaag voor de Nederlandstalige versie. Comment ça va? Meezingen mag. Het is niet verplicht, maar het is wel tof.
2: Ja,
0: dank je wel.
2: We gaan het doen.

0: is deze schijf. We hadden het over Margriet Hermans, die er niet meer is. Maar deze man is er ook niet meer.
1: Nee,
0: hè?
1: Nee, Berre Bergen. Hè?
0: Ja. Enige jaren geleden al, hè?
1: Ja, ik denk het wel. Hè. Ja, dat is al een hele tijd geleden.
0: Ja. Ja.
1: Maar soms mag het wel steviger. Dit is echt wel een leuke plaat om terug te horen. Dat is heel lang geleden, moet ik zeggen.
0: Kijk,
1: dat ik
0: deed singeltje. Voilà.
1: Ah ja, oké.
0: Okay. Van op vinyl. Ja, ja, alles, hè.
1: Hot Shut Town.
0: Ja, hot shut town.
1: Hot was het deze week alleszins, hè.
0: Ja, ja, ja. Hoe heb jij je verfrissing gevonden, Andy? Hoe heb je het aangepakt?
2: Ja, airco natuurlijk.
1: Ja? Ja. Zat je in de airco, Andy?
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Ik eigenlijk ook. Op mijn werk, niet thuis.
0: Ah, ik loop al een week monokini rond.
1: Thuis, ja. Thuis dan.
0: Ja. Niet op mijn werk.
1: Ja, je weet nooit, hè.
0: Ja, hoe kan je ook gewoon verfrissen in die temperatuur? Ik weet het niet.
1: Ik weet niet.
0: Wat kan je doen?
1: Ja. Ja, vooral vrijdag was een heel moeilijke dag voor mij.
2: Ja, ja.
1: Was heel, heel warm, zwoel. En ja, je zweette eigenlijk... Ja. Je moest niets doen om te zweten, dus dat was eigenlijk een heel moeilijke dag.
0: Ik had ruitenwissers aan mijn ogen hangen. Het zweet uit mijn ogen te weg te krijgen. Dus.
1: En hoe meer je dronk, en je moet natuurlijk heel wat drinken met dit weer, maar hoe meer je dronk, hoe meer je zweette. En dat was, ja, ik vond dat niet zo prettig.
0: Het hangt er vanaf, van.
1: Het was gewoon frisdrank, Davy.
0: Ja, dat zal wel. Zeg, onze minibar staat trouwens gevuld. We gaan straks eens kijken wat erin zit, hè.
1: Ja.
0: Onze magische deur open.
1: Ja, maar gelukkig is het hier. We zitten in een airco. En dat is echt zalig. Hè.
0: Ja, dank u wel daarvoor.
1: Ja.
0: Anders waren wij hier niet vandaag. Oké, daarnet waren we in België met Berre Bergen en links Hot Shut Town. Andy, waar gaan we nu naartoe?
2: Naar Nederland met Roberto Giacchetti en de Scooters. Het was eigenlijk een Nederlandse popgroep, maar met Italiaanse roots.
0: Oké. Okay. Maar het is toch wel zo van, komt dat uit Nederland? Inderdaad.
1: Ja, inderdaad. Ja, ja, ja.
0: Het komt uit Nederland. Nee. Het gaat over dit plaatje hier.

0: sommige platen zitten heel ver, zie ik.
1: Ja, bij mij zat deze heel ver, moet ik toegeven. Ja.
0: Wel, je hebt twee heel grote hits, Caroline Cool en dit, Blue. Van wie was het nu weer, Andy?
2: Ja, het was eigenlijk Jean Bosco Safari, hè. Ja.
0: Ja.
2: In 1989 heeft hij zijn naam, nam hij zijn eerste single op onder de naam Kid Safari. Maar heeft dat in 1995 veranderd in zijn Rwandese naam Jean Bosco Safari.
0: Ja, ja. Ja. Dat is wel een goeie, het is een goede muzikant, goede zanger. Hij heeft ook heel wat dingen geproduced en meegewerkt aan verschillende projecten. En dit was, het is ongeveer zijn grootste hit geweest, dit hier. Ja. Een beetje vergeten, maar toch leuk. Om
1: nu komt er door in het zonnig,
0: absoluut. Absoluut.
2: Ja, maar ik kende het nog wel goed, het nummertje.
1: Ik moet toegeven, ik niet.
0: Ik denk, als ik even goed kan terugdenken, ik denk dat wij toen samen, toen die plaat uitkwam, dat wij samen op hetzelfde radiostation ook zaten.
2: Ja?
0: Ja. Bij MIG.
2: Ah ja, dat zou kunnen, ja.
0: Ja, ja.
2: Ja,
0: ja, ja. Ja, ja, ja, ja.
1: Okay.
0: We hebben een gezamenlijke radiocarrière al, hè.
1: Ja, dat weet ik, maar ik wist niet dat dat samen...
0: Ik weet dat ik toen dat maxi-cd'tje, het zat toch in een plastieke maxi-cd-versie, maar het was gewoon een singeltje, maar ik weet nog dat ik dat toen gedraaid heb. Toen, en Andy zat daar ook.
2: Dat moet wel in het begin van de jaren 90 geweest
0: zijn. Ja, helemaal in het begin.
2: Ja, ja.
0: Dan was jij daar toch ook?
2: Ja, ik was er toen ook, ja.
0: Ik was toen net uit de Pampers.
1: het is dus een hele tijd geleden.
0: Weet je.
1: we gaan terug naar Nederland, denk ik, hè, jongens.
2: Ja, de Dolly-Dots.
1: Ja, en je weet, Nederland, hè, bekend om heel wat meidengroepen. Hè.
2: Ja.
1: En deze, ik heb eigenlijk een nieuwtje over gevonden. Want volgend jaar in april komen ze naar het theater. Nu, ze gaan zelf niet naar het theater gaan spelen. Er is een theatervoorstelling, meer dan ene. En op elke theatervoorstelling gaat een Dolly-Dot aanwezig zijn. Dat is in Nederland natuurlijk. Hè. Ja. En het gaat natuurlijk over hun carrière. Natuurlijk, over
0: ik voel een teambuilding komen.
1: Ja.

0: Ja, ze waren met zes, hè. Dus een moeite, hè.
1: Ja, het waren zes mooie meiden, hè.
0: Ja. Bakker is de hoespacht, hè.
1: Ja.
2: Ja.
0: Maar even kijken.
1: Mag ik even van dichtbij bekijken, David?
0: Het zat allemaal hetzelfde kapsel al.
1: Ja, maar dat was die tijd zo'n beetje, hè.
0: Je kon er uw schoorsteen mee vegen, ja. De Dolly Dots, ja, het waren... Dat was niet graag... Ja.
1: Love me just a little bit more. Ja. Dat is duidelijk, hè?
0: Zeker. Ja.
2: Dat is heel duidelijk, ja.
0: Okay, ik ga er braaf af blijven, want ik vind er mij geen normaalheid.
1: Daarnet zei je, Davy, de volgende plaat heb ik een anekdote. Of is het een andere plaat?
0: Nee. Ah, wel, er hangt een klein verhaaltje aan vast.
1: Ja?
0: En al de mensen die fan zijn van Vlaamse films, dan... Mm-hmm. Ik had misschien nu al een klein lichtje branden, want dit is een soundtrack. Ja. Wacht, hè.
1: Is het dit met Gaston en Leo?
0: Ja.
1: Ja, ik herinner het me nu. Inderdaad.
0: Hoor je het?
2: Ja, ik hoor het een beetje.
0: Robert Vlaaien en Tars Lotens. Hè? De Tars Lotens van de Kinderacademie, weet je nog?
1: Ja.
0: Die heeft dat samen met Robert Vlaaien gemaakt. Het gaat over de paniekzaaiers.
1: Ja.
0: Lang geleden had ik ooit eens een programma met vergeten Nederlandstalige plaatjes.
1: Ja.
0: En ik had een Facebook-post gemaakt.
1: Mm-hmm.
0: En ik zet daarin van, ja, hij is op zoek naar Nederlandse platen, die vergeten platen.
1: Mm-hmm.
0: En plots kreeg ik een privéberichtje op Messenger van Annemarie Verheggen.
1: Ja.
0: Wie is Annemarie Verheggen? Dat is Nancy D.
2: Ah, ja,
0: de Nancy D uit de Paniekzaaiers.
1: Je meent het.
0: Ja. En ik zei van, ja, hè, ik heb met die madame zitten babbelen. Ze is nu al, vergevorderd in leeftijd. Ze is van 49.
1: Ja,
0: hè.
1: Ja, ja.
0: Ze woont in Sint-Amandsberg. Maar ze heeft ook nog ooit meegedaan aan de Eurosong preselecties.
1: Ah ja, ja, ja. Ja,
0: en ze was het was eigenlijk wel een bekende discozangeres. Moeten we toch wel zeggen. Maar ze is doorgebroken dankzij de Paniekzaaiers.
1: Ja.
0: Nancy D. Gaat er een lichtje branden, Frankie?
1: Ja, absoluut, ja.
0: Nancy D, wat een laaf.
1: Ja.
0: Weet je nog?
1: Ja, ik weet het nog. Ja.
0: En... die plaat is nergens nog te verkrijgen, behalve tweedehands op vinyl. Maar die vindt hij niet digitaal terug.
1: Nee.
0: Totaal niet. Niet op Spotify. Nergens.
1: Enkel op een plaat.
0: Ja, en wat heeft Nancy D gedaan?
1: Mm-hmm.
0: Ze heeft mij de plaat doorgestuurd.
1: Nee.
0: De vinyl, dus de vinylversie. Ja, je hoort het zo meteen. De kwaliteit is niet 100%.
1: Mm-hmm.
0: Maar... ik heb ze wel gekregen van de enige echte Nancy D.
1: Oh, dat is een mooi verhaaltje, Davy.
2: Ja, prachtig verhaal.
0: Ik wou het even te berde brengen.
1: Ja, absoluut.
0: En toeval wil, beste vrienden van de radio... je hebt ze mee.
1: Ja, dat dacht ik nu wel.
0: Dan gaan we eens genieten van Nancy D. De soundtrack uit de Paniekzaaiers.
2: Ja, ze heeft toch nog meegedaan aan het Eurovisie Songfestival. Samen met Misha Mara.
0: Inderdaad, luister maar mee.
2: In 1979,

0: bam, bam.
1: Een nummer dat waarschijnlijk afgelopen nacht wel op bepaalde huwelijksfeesten gedraaid is. Want dat blijven ze draaien. Hè.
0: Op een huwelijk.
1: Ja, en ik weet niet, en dat was natuurlijk hun bekendste. Maar je hebt ook de Billikensdans en de Poesjesdans. Ja, echt waar.
2: Maar dat draagt mij niet uit.
1: Nee, maar dat is niet zo bekend geworden dan dit nummer natuurlijk. Hè.
3: Ja. Het nummer is vooral populair geworden door de Nederlandse piratenzenders. Want Openbaar Omroep Hilversum 3 wilde het eigenlijk niet draaien.
1: Ah, nee.
3: Maar door de piratenzenders is het dan toch zo in de smaak gevallen dat ze dan toch verplicht waren om het te draaien.
1: Ah, waar is die tijd van die piratenzenders eigenlijk naartoe?
2: Dat moet gewoon gedraaid worden, vind ik.
3: Ja.
2: Allee, de elektronica is beguld.
1: Luister jij vroeger naar piratenzenders?
3: Ja, veel, veel.
1: Ik luisterde vooral naar Miamio.
3: Ja,
1: ik vond dat zo'n geluid op de middengolf was dat vroeger nog, hè? Dat geluid.
2: Nu, ik luister eerlijk gezegd nog altijd heel veel naar Nederlandse radio's. 538, Sky Radio.
1: Sky Radio,
2: We mogen geen reclame maken voor onze con-collega's, gaan we niet doen. Nee. De elektronica's en de vogeltjesdans, zo kan je al weten. Er komt van alles langs in ons programma vandaag tot 5 uur. Andy, onze volgende, je zou ook niet zeggen dat die eigenlijk Belgisch zijn, maar ze zijn het wel, hè?
3: Het is een Belgische groep, ja. Machiavel.
2: Maar je moet eerlijk zijn, het klinkt totaal niet Belgisch, hè?
3: Nee, het heeft echt internationale allures.
1: En ze komen nu eens niet uit Vlaanderen, maar uit Wallonië, denk ik.
3: Ja, Wallonië, ja.
2: Jawel, we gaan eens vliegen naar Wallonië, wat denk je?
1: Oh, heel bekend nummer toch nog, hè?
2: Ah ja, tuurlijk. Goedemiddag!

0: Ja, zover gaan we nu niet. We blijven in België en in Nederland. De muzikale battle der Lage Landen. België versus Nederland tot 5:00 vanavond.
1: Ja.
0: Je zal het ook weer niet zeggen, dat dit Nederlands is.
1: En we houden het mooie evenwicht, want we draaien een Nederlands stand. Een plaat uit Nederland en een plaat uit België.
0: Klopt, we blijven zo doorgaan tot 5:00.
1: Ja, absoluut, hè.
0: Ja. Maar zoals we net zeiden, Andy, je zou ook niet zeggen dat deze man uit Nederland komt, hè, als je geplaatst wordt.
2: Nee, totaal niet.
0: Ja, Rachel.
2: Ja, nee, je zou niet zeggen dat hij uit Nederland komt.
0: Hè. Nee. Hij had toch een andere grote hit, zei je, Andy?
2: Ja, Temptation.
0: Ja, dat was de opvolger, denk ik.
2: Dat was de opvolger, ook in 1987. En jammer genoeg niet meer in leven, Rachel.
1: Nee, absoluut.
2: Hij overleed 6 jaar geleden in zijn woonplaats Amsterdam. De man werd 62 jaar, overleden aan longkanker. Ja.
0: Ja. Veel te vroeg weer.
1: Veel te vroeg. Oh, wat een mooie achtergrondmuziek van Bertine is dat, denk ik.
0: Ja, met haar fluit, hè?
1: Ja.
0: Met de scheve fluit.
2: Met haar fluit, ja.
0: Andy, rustig ook. Zeg, er komt hier iemand binnengereden met een winkelkar.
1: Inderdaad. Een lege winkelkar, denk ik.
0: Ja, dat kan.
2: Gisteren was het een kruiwagen.
0: Ja. Ah, je was er gisteren ook.
1: Ja, dan gaan ze verbouwen misschien in de wattenfabriek.
2: Plotseling kwam ik het tegen in het toilet, in die kruiwagen.
1: Ja,
2: die stond in het toilet.
1: Die stond daar net ook nog.
0: Ik heb zo het gevoel dat Andy heel wat sappige verhalen heeft van zijn popradio. Want trouwens, beste vrienden, je mag niet vergeten...
2: Ja.
0: Het zal wel zijn.
1: Als ik de naam Arthur Blankaert zeg, dan gaan bij de meeste mensen die de Vlaamse muziek heel goed kennen, weten dat het over de Tura gaat, ja, natuurlijk.
0: Hij heeft in totaal al meer dan 600 liedjes uitgebracht.
1: Ja.
0: 600.
1: Ja.
0: Ik heb dan zoiets van Malvento.

nooit uit wet, zie ik wit. Gewoon ik in een bus, klopt door een vent tegen mij. Ik zei nog pardon, maar mijn geld was op partie. Maar ja, het is het loten, ik sta niet keer op straat. Je houdt toen ik in een buten van de buten naar de Bronx. Wat ben toch?

0: En we waren terug beland in Nederland.
1: Ja, een dagsvliegje, hè?
2: Een dagsvliegje. Maar het werd een grote hit eigenlijk in Nederland.
3: In 1989.
2: Ja.
3: En het komt uit de tv-serie Spijkerhoek.
1: Ja, wel een spijkerbroek?
3: Spijkerhoek. het zangeretje Patty, die speelde daarin mee.
2: Ja, ja.
3: Ja, het was een zeer populaire dramaserie in Nederland.
0: Maar het is wel een opgevertje, hè?
3: Ja.
0: Wil je zeggen.
2: En deze single bereikte op 20 mei 89 zelfs een tweede plaats in de Nederlandse top 40. Als je op de tweede plaats al belandt in de Nederlandse top 40, ja, dan moet het toch al...
0: Wij kunnen dat niet zeggen, hè?
2: Nee, wij kunnen dat niet zeggen.
0: Ben je ooit in de hitparade beland, Andy?
3: Nee.
0: Nee? Ben je vroeger geen zanger geweest?
3: Nee, totaal niet.
0: We kunnen misschien... Een trio was Liebe Get Ready.
2: Liebe Get Ready, ja.
0: Oké, Perry & Shift met Wonderful, beste vrienden van de radio. Dit is nog altijd de muzikale battle der Lage Landen. België versus Nederland. Een plaatje uit België, plaatje uit Nederland. Plaatje uit België, plaatje uit Nederland. En zo gaan we door tot 5 uur vanavond. Ja. En kijk eens.
2: En we zijn bij een zangeres die helaas ook al een hele tijd overleden is, Andy.
3: Ik denk in het jaar 2009...
2: Ja,
3: de dag van Michael Jackson. Het was dezelfde dag van Michael Jackson, ja, inderdaad.
0: Een van haar beginplaten, hè, dit hier.
2: Ja, een mooi nummer, hè, van Jasmin.
0: Ja, van op vinyl, want dat doen we toch wel tot vanavond 5 uur nog. Met mijn hoofd in de wolken.

0: Je zou het niet zeggen, maar we waren inderdaad beland in Nederland met deze plaat. Hè?
1: Ja.
0: Het klinkt toch ook zoals Rich & L, zou je niet zeggen, dit is Nederlands.
1: Nee, je zou je eigenlijk niet zeggen, nee, inderdaad. En drink jij graag cocktails, Nivea, hè? Dus als je soms vraagt,
0: waar
1: artiesten hun fantasie hadden om hun artiestennaam te bedenken, laat maar dan zeggen, dan was dit één.
2: Mai Tai
1: is ook een cocktail.
2: Een cocktail, ja.
1: Van voornamelijk rum.
0: Ja, met de Thai drink ik dat af en toe wel eens.
1: Ja?
0: Mai Tai. Dat is echt typische Thaise...
1: Ja.
0: Allee, het is geen Thaise cocktail, maar het wordt ook geserveerd, zeg maar.
1: Ja.
0: Ja. Female Intuition, ik heb straks nog een specialeke.
1: Ja?
0: Oei. Ja, nee, maar ik heb af en toe zo nog... Ik heb zo wat extra plaatjes meegebracht. Ja. Dingen die jullie niet weten.
1: Oké.
0: Voor zo meteen. Ja. Maar eerst gaan we nog eens naar België.
1: We gaan naar België.
2: Inderdaad, met... Plastic Bertrand.
1: Een heel bekend nummer. Hè? Eigenlijk een internationaal hit geweest, denk ik.
2: Ja, ja, ça plein pour moi. Ja.
0: Er is zo'n beetje een verhaal rond. Hè? Rond Plastic Bertrand en Two Man Sound. En Lou and the Hollywood Bananas. Het is allemaal zo'n beetje... wat is het nu?
1: Ik denk dat het het grootste geheim mee in zijn graf genomen heeft, denk ik.
0: Dat kan.
1: Ik denk
0: het
1: wel.
0: Ja. Weet je wat? We gaan eens vol een bak losgaan zo net voor 2:00. Wat denk je?
1: Ja, we gaan het doen.
2: Doe maar, ja.
0: Met dit hier. Hè?

0: Nee, zing hem maar, hè. Plastic Bertrand. Gezondheid, Andy. Plastic Bertrand. Saplan pour moi. Heb je last van de pollen, Andy?
1: Ja, een beetje wel.
0: Een pollenallergie.
2: Ja. Ik zie het. Het is toch niet van de airco, Andy?
1: Nee, denk ik
0: niet. Mijn bril is vuil. Wacht even. Zeg dat in het vervolg als je gaat niet zo naam.
1: Ja, oké, zal ik doen.
0: Plastic Bertrand met Saplan pour moi. Ja, vandaag hebben we de eter gekaapt, beste vrienden.
2: Ja, tot 5 uur nog, hè?
0: Tot 5 uur.
2: Ja.
0: En af en toe doe ik iets wat jullie niet verwachten. Het is zover. Maar eerst dit.
3: In de traiteurafdeling van Discount Song vind je huisbereide gerechten. Dagelijks vers bereid. Discount Song in Herzelen. De prijzenbreker.
0: België versus Nederland nog tot 5 uur. En ik heb hier een exclusieve vinyl meegebracht, beste vrienden. Willen of niet, ik ga hem toch draaien. Mm-hmm. Ik zat toch hier. De multimedia mega rinkel de kinkel curry en inkel uit je tenen mix.
2: Dat komt uit Nederland.
0: Ik ga het hier 2 keer zeggen. Nee. Die hebben dat uitgebracht op maxi vinyl van de Zangeres Zonder Naam.
2: Ja, ja.
0: En dan weet je al wie ik ga draaien.
2: Ja, ik denk... Het is iets met een land te maken waarschijnlijk.
0: Andy, ben je er klaar voor?
1: Ik ben er helemaal klaar voor, ja.
0: Zeker?
1: Ja.
0: Allee, daar gaan we.

0: Als ze vast is, ze gaat vliegen.
1: Ze gaat vliegen.
0: Oeh, wacht. Oei, reanimeren.
2: Oh. Ja, oeh.
0: Wacht, ze is terug weg. Wacht, ze stijgt op.
2: Ja.
0: Oeh. Allee, doet de deur open.
1: Ze is weg.
2: Kom aan.
0: Je blijft hangen, wacht.
2: Oh, hey.
0: Allee,
2: 2, 1,

0: De multimedia mega Rinkel de Kinkel curry en Van Inkel uit je tenen mix.
1: Kun je eigenlijk hoger gaan?
0: Wacht eens lang, hè? Staande ovulatie.
1: Amai.
0: Een zangeres zonder naam. En Mexico.
2: Zal wel, Frank?
1: Ja, dan gaan ze lappen lach krijgen, denk ik.
3: Maar ik merk op dat het liedje niet in de lijst staat. Kom het nergens tegen.
1: Nee, inderdaad. Het is gewoon een...
2: Heb je daar een probleem mee?
3: Nee, zeker niet.
1: Het is gewoon een specialeke.
2: Wat gaan we eens naar buiten, hè?
1: Het is een specialeke. Nee,
2: wie staat er hier achter de knop, eigenlijk? Nee, goedemiddag allemaal.
1: Goedemiddag.
2: België versus Nederland, wat houdt het in, beste vrienden? Zeg het.
1: Ja, mooie liedjes uit het verleden, hè, uit het verre verleden soms, maar ook nog niet zo lang geleden. En ik denk dat we bij Nederland blijven, want het vorige was een specialeke, hè, zoals Davy zelf.
2: Een beetje gefoefeld.
1: Ja, een beetje gefoefeld, ja.
2: Andy, gaan we verder foefelen?
3: Ja,
2: we hebben hem al gehad eigenlijk, hè?
3: Ja.
2: Piet Veerman hebben we al gehad.
1: Ja, absoluut.
2: Hij werd bekend.
1: Is dat in deze groep, hè?
2: De Cats en Lea.
3: De Cats uit Volendam, ja.
1: Ja, top.
2: Oké, beste vrienden, wat er ook gebeurt, we doen alsof het de bedoeling is.
4: Frankie Moeierszoon. Davy de Bruin.
5: Op radio. Met Andy de Bruin.
4: Goedemiddag.
5: Radio Star.
2: Zo'n rare jingles heb jij, joh.
1: Ja.

0: Ja, de paling sound van de Cats. Ja. Met Lia, of ja, is het Lia?
1: Lia, ja.
0: Ja, wel, ja, het nummer is eigenlijk een hommage aan Lia, een 20-jarige fan van de Cats die in 1967 overleed aan de gevolgen van een verkeersongeluk.
1: Ja. Ah, dat wist ik niet. Ja. Een mooie bijdrage toch voor de Cats.
0: Mooie hommage.
1: Ja, ja. Man die we inderdaad al gehad hebben, Piet Veerman.
2: Hè? Ja, Piet Veerman.
1: Maar er komen nog wat artiesten terug. Bijvoorbeeld onze volgende krijgen we straks ook nog eens. Dan ja. Toen ze in een groepje zat. Maar de volgende artiesten, ja, zeg maar.
2: Ja, ook een kalm nummer, het volgende.
1: Mag toch eens?
2: Ja, absoluut. En de volgende artiesten, ik weet niet of je het weet, maar in de jaren 80 had ze ook een stem op de hit van Urbanus Hittentit.
0: Ja, dat wist ik niet.
2: Ja, dat wist ik ook. Ja, echt waar. Ja, ja, ja. En ze heeft ook ooit geprobeerd...
0: Trinity,
2: van Hittentit, van Urbanus, een extra stem in die hit van Urbanus dan vroeger.
1: Ja,
2: echt waar. Ik vertel geen leugens. En ze heeft ook ooit geprobeerd natuurlijk om mee aan het Eurovisie Songfestival vast te doen, maar dat is niet gelukt.
0: Met Trinity.
2: Ja. Maar,
1: die komt straks nog, jongens.
2: Ja. Ze moest het dan in 83 afleggen tegen Pas de Deux. Pas de Deux heeft ons dan vertegenwoordigd op het Eurovisie Songfestival.
1: Met de gevleugelde woorden... Weet je het nog?
2: Ja.
1: Rendezvous,
2: ja.
1: Was jij fan van dat nummer, Andy?
0: Totaal niet.
2: Ik eigenlijk ook niet.
1: Ja, dat is een beetje raar, hè?
2: Ja, met hun blote voeten nog, hè, weet je? Hè?
1: Ja, maar het feit is, nu zal dat niet raar zijn. Want toen was dat raar.
2: Toen was dat raar, ja.
1: Nu is dat van, dat is een saai nummer, maar toen was dat speciaal.
2: Nu gaat dat gewoon zijn, eigenlijk. Ja.
1: Maar we gaan ze draaien. Dan zijn we terug in België beland. Ja. Met dit mooie plaatje.
2: Sophie Verbruggen is haar echte naam. Gewoon Sophie dan, hè?
1: Sofieken.
2: Ja, Sofieken.
1: Sofieken.
2: Ja.

0: Nee, ik vraag me altijd af op, hoe op je op een legale manier zo hoog kan zingen.
1: Ja, hoe doe je dat? Je zal het hem eens moeten vragen aan Nederland rijden, denk ik.
0: Ja, die heeft Jimmy Somerville, die kan het ook.
1: Ja,
0: zo kan
1: het ook. Ja, ja, absoluut.
0: Hoog van de toren blazen
1: en
0: zingen.
1: En het minste wat je van deze man kan zeggen, is dat hij extravert is, denk ik. Hè?
0: Ja.
1: Nee, een beetje toch wel.
0: Ja, een speciale man, hè.
1: Speciale man, hè.
0: Nog altijd super populair.
1: Ja, en ja, absoluut.
0: Je kan hem volgen op de Vlaamse televisie met Oli Joling.
1: Ja, ja, ja.
0: Zalig programma.
1: Ja, ja, ja.
0: En heb je daar naar gekeken?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Andy, hè?
1: Nee.
0: Moet dat doen.
1: Ja.
0: Zalig. Maar het is een man van het volk, hè?
1: Ja. Ja. En eigenlijk ooit doorgebroken bij Henny Huisman in de Soundmix Show, denk ik.
0: Ja. Ja. Ja. Klopt.
1: Meer dan een goede 40 jaar geleden, denk ik. Ja, ja, ja.
0: Ja, want is er mee gaan eten in die docusoap? Is hij met Henny Huisman gaan eten? En ze vertellen dan van, jij hebt mij ontdekt.
1: Ja, ja, ja.
0: En,
1: dat was met het liedje Crying, denk ik.
2: Goh, ja, man, juist, toch. Ja. Ik heb het ook met Crying van Don McLean.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Maar blijft wel goed, hè, Gerard Joling.
1: Ja, ja, absoluut. En hij blijft in de markt liggen, hè.
0: Maar hij stopt wel met toeren en zo, hè.
1: Ah, ja,
0: hij heeft gezegd dat hij niet meer de grote evenementen gaat.
1: Sinds hij onlangs een glas bier over hem gekregen heeft en hij dan terug gegooid heeft, blijkbaar. Het is er heel wat commotie rond hem ontstaan, natuurlijk.
0: Ik snap hem wel.
1: Ja, ik snap hem ook, ja.
0: Hij heeft er een lap op gegeven.
1: Ja, absoluut, ja.
0: Goed, België versus Nederland. De muzikale battle der lage landen. We draaien een plaat uit Nederland, uit België, Nederland, België enzovoort. Maar net zaten we uiteraard met Gerard Jolin.
1: Ja.
0: Zaten we in Nederland. En Andy, dat wil zeggen dat we nu terug
2: naar België gaan.
1: Ja.
2: Met de Belgische popgroep Wontonton.
0: Oh.
2: En La La Yanachit, dat was hun debuutsingeltje in 1987.
1: Oh, dat is een heerlijke plaat.
2: Met uiteraard Bea van der Maat.
1: Ja.
0: Die er ook niet meer is.
1: Nee.
0: Heel wat artiesten die we gedraaid hebben.
1: Heel wat zelfs. Ja.
0: Maar dit is zo genieten.
1: Dit is een mooie plaat. Echt
0: we gaan genieten, onze ogen dicht doen en we zien Bea van der Maat.

0: Wat we allemaal doen is helemaal live. En dan merk je dat Davy af en toe zijn platen niet klaarzet. Duw op die knop. Ik zeg alleen, er gebeurt niks. Maar de naald stond er nog niet op.
1: Maar zo was het vroeger altijd, hè, Davy?
0: Ja. Andy, jij bent er ook zo begonnen met platen, hè?
2: Ja.
0: Denk ik toch?
1: Ja, dank je wel.
0: Met platen.
1: Ja.
2: Platen.
0: Met platen op de radio begonnen.
2: Ik?
0: Ja?
2: Ja, inderdaad.
1: Met de vinylplaten dan.
2: Ja.
0: Ben je er nog, Andy? Alles goed?
2: Ja, ik had even niet...
0: Heb je nood aan een gesprek?
1: en het nummer dat we hoorden was eigenlijk, ik denk, een eendagsvlieg. Of toch bijna.
0: Laat ze hem even aan mijn moeder vragen.
1: Ja,
0: dat is ook nog gehad, hè. Trouwens, de B-zijde van de plaat, dus bananen hebben we niet.
1: Ja. Het nummer kwam uit een album Bloemstukken.
2: Maar zegt de naam Miss Bouwman niet?
1: Zeg maar zeker iets,
2: Dat was een Nederlandse presentatrice in de jaren 70 en 80.
1: Ja.
2: En ik denk dat de mannen van Bloem hun zonen haar zonen, okay.
0: Als dat kan. We hebben ook Kevin De Bruyne op de platen hoe staan.
1: Ja, hij lijkt er wel op, hè.
0: En ze hebben ook vlaggetjes. Het Belgische vlag staat erbij.
1: Ja.
0: Dat is helemaal een teken van vandaag.
1: Ja, absoluut.
0: België versus Nederland.
1: Ja.
0: Lang leven Bloem. de volgende plaat is op 1A de best verkochte Belgische plaat, hè, Andy?
2: Ja, inderdaad. Hoe spreekt dat nou juist weer uit?
1: Gautier. Hij komt uit Brugge, denk ik.
0: Zeg het nog eens, Andy.
2: Hij heeft wel Australische...
1: Gautier. Zeg het nog eens,
2: Gautier. Maar hij heeft wel Australische roots.
1: Ja, dat klopt, ja.
2: Maar een Belgische zanger.
0: Ja, de best verkochte Belgische platen, die gaan we straks ook draaien. Ja.
2: En...
0: Dat kan ik niet zeggen, hè.
1: En hij is 2,3 miljard keer bekeken op YouTube.
2: Amai.
1: Voor een Belg, 2,3 miljard.
0: Dat is iets minder dan wij, hè.
1: Ja.
0: Dan zit hier alle eendjes zwemmen in het water, zou het ook kunnen zijn. Maar het is Gautier en Kimbra. En Somebody That I Used To Know. Een dikke hit uit 2011. En vandaag hier op Stars.
2: Gautier, ja. Now I think of when we were together.

0: Als je pas begint te luisteren, we zijn volop bezig met onze muzikale battle der lage landen. België versus Nederland. Een Belgische plaat, een Nederlandse plaat, een Belgische plaat, enzovoort, enzovoort. En Andy, dit komt inderdaad uit Nederland, hè?
1: Ja, inderdaad, Nederland. De sound doet een beetje denken aan dat van ABBA.
0: Ja, eigenlijk wel.
2: Ik dacht het ook, ja. Ja, inderdaad, het doet heel denken.
1: Hun eerste hit was Rock'n'Roll Star, maar dit was de opvolger. Ah. Me Oh My Goodbye, 1977.
0: Heb je ooit een videoclip gezien?
1: Nee.
0: Zeer fout. Zeer fout.
2: Zeer fout.
0: Beetje gênant eigenlijk.
2: Oei, daar zal ik straks in gaan.
0: Je moet hem eens gaan opzoeken.
2: Ja, ga je hem opzoeken.
0: Champagne, ook natuurlijk van harte welkom vandaag hier in onze show, zeg maar. Ja, België versus Nederland.
2: Het lijkt precies of dat al een nationale feestdag is.
0: Dat is altijd feestdag, toch?
2: Ja, maar het is niet zo lang meer.
0: Het is niet zo lang meer. Goed, Frankie, van Nederland gaan we terug wandelen. Dus eventjes wandelen naar België. En waar zijn we dan terechtgekomen? Ik zie 1969 staan.
2: Ja, dan... daar kan ik mij heel erg van herinneren, want ik was dan maar 1 jaar. En jij was er zelfs nog niet, hè?
0: Ik zwam nog rond.
2: Jij zwam nog rond, hè? Ja. Ik was echt, ik was maar juist op de wereld.
0: En jij, Andy, waar was jij toen?
1: Ik was er toen ook nog niet.
0: Ook aan het zwemmen. Samen schoolslag.
2: Ja.
0: Zeg eens, Frankie, waar...
2: Ik weet niet waar je die single gehaald hebt. Het is zo op plaat, hè?
0: Ja, hè? Ik heb een beetje moeten zeuren.
2: Een beetje moeten zeuren? Oké. Ik weet niet of ik die plaat eigenlijk ken. Wallace Collection.
0: Andy, ga er naartoe en sla erop alsjeblieft.
2: Je mag
0: er een lap op geven.
2: Nee, maar van zodra je hem start, ga ik het waarschijnlijk wel kennen, hoor.
0: Andy zei net dat hij die plaat niet kent. Hij zei dat. Maar mag ik hem een lap geven?
1: Daydream ook.
2: Maar ik ga me... Het kan zijn, van zodra je hem start, dat ik zeg van, zeg me niet trek iets. Hè. Ze komen uit België. Ja,
0: daar staan zware lijfstraffen op, Frankie.
2: Het is een Belgische rockband.
0: Ik ga hem starten.
2: Ja.
0: En ik verwacht binnen de seconde, Oké?
2: Okay? Ja.
1: Natuurlijk.
2: Ja.
0: Op uw knieën en excuses. Dank u wel.
2: Excuses.
0: Dank u wel.

0: zaterdag 8 augustus, beste vrienden van de radio. Wat is er dan? Zaterdag 8 augustus.
1: Ja, de zomer 100.
2: Oh, ja. Ja,
0: dankjewel voor jullie...
2: we weten het nog. We liggen nog niet in slaap, hoor.
0: De airco werkt hier heel goed. Ja. Dit zou misschien wel een tip kunnen zijn voor de zomer 100. Natuurlijk niet.
2: Ja, absoluut. Hè. Je kan het gerust de hip-hop versie van Holiday van Madonna noemen, dit nummer.
0: Dat is ook gewoon zo.
2: En sterk, en dat wist ik eigenlijk niet, dat werd een nummer 1 niet in maar liefst 34 landen. Dank u wel, Madonna, zou ik zeggen.
0: Ja. Huh? En nu nog eens extra eurotjes in de spaarpot. Ja, voilà. Dankzij dit hier België versus Nederland. Van Nederland, beste Andy de Bruin.
1: Ja.
0: Beste broer. gaan we nu terug naar België.
1: Naar België met Soul Sister.
2: Ja, we hadden hem al in het begin van het programma, bij Octopus.
0: Toen zat hij daar aan de drum. Nu staat hij aan de microfoon.
2: Ja.
0: En een leuk weetje, Andy, je hebt het al gezien. Ik heb die plaat van bij de Conculegas.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Er staat een grote sticker op. Studio Brussel Fonotheek, 25 september 1992.
2: Ja.
0: En ik heb dat. Ja, we gaan ze gewoon draaien. Terug naar België met dit hier.
2: Prachtig nummer, hè?
0: Persoonlijk vind ik het een van hun mooiste platen.
2: Ja. Ja.
0: Toch?
2: Ja, ik ben akkoord. Ja.
0: Jij ook, Andy?
1: Ja, het komt uit het album Simple Rule. Het werd later opgenomen door Tom Jones, deze plaat.
0: Klopt. We gaan eens terugspoelen. Ja.

0: Ja, zoals Andy zei, inderdaad.
1: Ja, Tom
0: Wie
1: Jones.
0: Kan zeggen dat ja. Tom Jones jou covert?
2: Hè? Ja, inderdaad.
0: Hij is ja, prachtig toch, hè?
1: Geen enkele Belgische artiest, denk ik, hè?
0: Dit is toch zo gewoon
1: ja. Fantastisch.
0: Tom Jones, die Soulster heeft gecoverd met Changes. Goed, beste vrienden, we gaan richting 3 uur, nog tot 1:05.
1: Ja.
0: Ongeveer.
1: Ja.
0: Gaan we nog door met onze ja. muzikale battle der lage landen. De volgende plaat, we gaan terug naar Nederland.
1: Ja.
0: Je zou ook alweer niet zeggen dat dit uit Nederland komt, wat
1: klopt.
0: We nu gaan draaien.
1: Dat klopt, ja. Maar het is wel een, ik vind het een heerlijke plaat. En het is ook een plaat, als ik die nog eens hoor op de radio, die blijft altijd in mijn... voor de volgende uren in mijn gedachten zitten. En ik blijf die zingen.
0: Ook bij jou, Andy?
2: Ja, absoluut. Ja.
0: Want jij bent zo'n jaren 80 man, hè?
2: Ja, ja.
0: Dat
2: heel
0: weet
2: zeker,
0: ik.
2: Heel zeker, ja.
0: Wel, vanaf de eerste noot weet je al meteen... Oh ja, ja, dit is het. Dat is dit hier.
1: The Time Bandits.
0: Helemaal uit Nederland. Genieten op een zondagmiddag. Goedemiddag.

0: zondag 28 juni. Het is vandaag een beetje draaglijker wat betreft de temperaturen toch, hè?
1: Ja, gelukkig, hè?
0: Klein beetje. Hier is het ook goed door de airco in de studio. Want goeie god, anders waren we vandaag hier niet geweest.
1: Wij waren gesmolten, denk ik.
0: We waren gesmolten. Dat is niet de bedoeling, want nee, dan kan je nog moeilijk naar huis gaan.
1: Inderdaad. De Time Bandits was dit met Endless Road, hè?
0: Endless Road.
1: Heerlijk nummer.
0: Uit Nederland.
1: Ja, uit Nederland.
2: Met zanger Alides Hidding.
0: Ja, we gaan nog eens naar de Efteling nu, wacht.
2: Ja.
0: Dat is zo'n typisch muziekje uit de Efteling, hè, dit hier?
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Ook nog geweest naar de Efteling?
1: Ja.
0: Met een lange nek?
1: Ja, absoluut. Hè. Met de vrouw en de twee dochters, als ze nog kleiner waren.
0: Ja. Papier hier.
1: Papier hier.
0: Dat zijn de Indische waterlelies, was het toch?
1: Ja.
0: De Indische waterlelies.
1: Het is al een aantal jaar geleden, Davy, maar ik herinner me er toch nog wel wat van.
0: Ja. Zeg, mannetjes. Vandaag hebben we heel wat Nederlandse producties en Belgische producties.
1: Ja.
0: Maar onze volgende, dat is toch wel een kanjer, hè?
1: Dat is eigenlijk een wereldhit. Frankie? Een wereldhit, hè, Danny?
2: Ja, inderdaad. Zelfs nummer 1 naar Amerika voor, ja. Dat is heel fraai, hè?
0: En zeker ook als je de achtergrond dan bekijkt.
1: Ja.
0: Van, hoe kom je in godsnaam... Heb je hem?
1: Ja.
0: Hoe kom je daar nou terecht?
1: Ja, je moet eigenlijk geen grote artiest zijn om een wereldhit te maken. Dit is toch een groot bewijs. De plaat die we nu gaan draaien dan.
0: Hè? Ja, want ze zat in het klooster.
1: Ja.
0: Dan weet je misschien al waarover we bezig zijn. Ze verliet trouwens in 1967 het klooster. Ze mocht de naam Sœur Sourire niet meer gebruiken, omdat die eigendom was van het klooster en de platenmaatschappij. En dan heeft ze uiteindelijk terug... haar muzikale carrière opgepikt.
1: Ja.
0: En begon ze als Luc Dominique.
1: Ja.
0: Luc. Ja. Goeie god. Ja. Wel, haar echte naam is Janine Dekkers. Ja, daarmee ga je geen platen scoren met Janine Dekkers.
1: Nee.
0: Maar ze heeft, zoals jullie zeggen, gigantische hit gehad met gigantische cijfers.
1: Ja.
0: We hebben het over Sœur Sourire.
1: Ja.
0: Het is met stip de best verkopende, nu nog, want we gaan ze draaien.
1: Ja.
0: Dus, hè,
1: dat is toch een weetje dat veel mensen niet gaan weten, hè, dit?
0: Nee.
1: Denk ik?
0: Iedereen kent dit, hè?
2: Belgische hit aller tijden.
1: Ja.
2: Dus, ja.
1: Ja.
0: We gaan terug naar het gevleugelde jaar 1964 met een zegen van ons drie.

0: dan gaan we allen heen in vrede.
1: De Groenlaan in Herzelen vind je Discount Zonk. Uw supermarkt vol voordeel. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijs.

0: eerst nog voor jou liggen.
1: Ja, het zijn er nog vele. Ja.
0: En wat denk je? Zitten er zo nog wat lekkere dingen tussen?
1: Ja, absoluut. Ja.
0: We het over lekkere dingen hebben. Het contrast kan niet groter zijn. We gaan van Sir Surier naar Love. Dit hier.
2: Ja.
0: Sorry, Sir.

0: Eind dit jaar gaan ze het, ja, het nieuwe Cursaal Oostende inwijden met een aantal concerten. En ik heb het natuurlijk over Clouseau. Ja. Belangstelling voor die ook, concerten is enorm, schijnt, want er gaan 2 extra concerten toegevoegd worden op 19 en 20 december. Dus eind dit jaar. Dan zijn we terug al met Kerst en Davy. Dan kunnen we terug Maria Carey ook bovenaan. Dan spreken we.
1: Sorry.
0: Nee, maar enorm veel, aandacht voor Clouseau op het einde dit jaar in Cursaal, het vernieuwde Cursaal in Oostende, met hun concerten daar.
2: Ja, maar we net over bezig, Andy, hun Engelstalige poging.
3: Ja, dat is niet gelukt.
0: Nee,
2: jammer.
3: Het was de bedoeling om internationaal door te breken.
2: Maar het is niet gelukt, hè?
3: Met het album Every Small Town, ja.
2: Ja, met Take Me Down erop bijvoorbeeld, ja. Worship. En de plaat die we net draaiden, Live Like Kings.
0: Ja.
2: Maar laat ze maar in het Nederlands blijven zingen.
0: Ja.
2: Dat is goed, hè?
0: Ja, hè?
2: Dat is goed.
0: Ja.
2: Ik heb nu een algemene mededeling.
0: Ja.
2: Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
0: Nee.
2: Hou je schoonmoeder vast en de valse heupen. Want, beste vrienden van de radio, we gaan nu naar Nederland. En niet zomaar naar Nederland.
0: Nee.
2: Het is een van de stevigste platen die we gaan draaien.
0: Mm-hmm.
2: Het is nu 3:15. Wow.
0: Het is een techno, een zwaarder technoplaat.
2: Het is wel een van de grote hits van toen.
0: Ja.
2: Bon, mannekes, zijn jullie klaar?
0: Ik ben er helemaal
3: klaar
0: voor.
3: Klaar, ja.
2: Vraag het maar. Hè.
0: Ja, absoluut.
2: Echt helemaal klaar voor?
0: Ja, ik ben voorbereid. Ah,
2: goed.
4: Ja, Samson? Geert, wanneer begint het liedje?

0: Ja.
1: Attention!
0: Een van de vetste platen uit onze lijst.
2: Ik moet zeggen, Davy, ik heb een beetje slaaptekort van de afgelopen warme nachten, maar nu ben ik er volledig door.
0: Hoe is het met jou, Andy? Alles nog goed?
3: Alles nog oké, hoor.
1: Attention! Oké.
4: We gaan nu iets anders draaien.
0: Ja.
4: Maar het doet wel eens deugd, hè?
0: Amai.
4: James Brown is dead. Ze hebben nog gelijk ook.
0: Ja,
3: ja dat was toen niet. Dat is wel een krachtige
2: hout. Zou ons gewoon bevestigen.
4: Het lijkt wel de Retro Dance Night.
2: Amai, Frank, ja. Ja, van vrijdagavond, ja.
4: Ga je volgende keer de Retro Dance Night? We gaan Andy ook inviteren.
3: Ah, ja, dat is leuk. Ja.
2: Wel op een vrijdagavond natuurlijk. Hè.
4: Dat was inderdaad Nederland. LA Style met James Brown is dead. En nu gaan we naar Brakel.
3: Ah, ja.
4: Brakel,
3: ja.
4: Davy.
2: Naar Brakel.
4: Brakel. Goeie god, wat is er in Brakel te vinden? Behalve koeien en schapen. In Brakel kan je deze man terugvinden.

0: Ja, ik had nu wel verwacht dat jullie gingen meezingen met die plaat.
1: ik kan de tekst niet van buiten, Davy. Dat is het probleem.
0: Ik heb de B-kant opgelegd. Houd de mensen even bezig.
1: Ja, dat heb je natuurlijk niet met een computer. Ja, als je de platen kiest uit de computer, uit de database, dan heb je geen A of B-kant.
2: Nee, dat is juist.
0: Maar ik kan het oplossen, zeg.
1: Ja, natuurlijk. Daar zijn ze weer.
0: Ik heb ze onder de naald teruggelegd.
1: Ja.
2: Komt de dames.
1: Ja.
2: Ja.
0: Sorry, jongens.

0: Een plaat met een heel lange intro.
1: Heel lang.
0: Kwam er geen einde aan. En, leuke plaat dit hier.
1: Ja.
0: En inderdaad, komt uit Nederland. Alweer zou je het niet zeggen, maar het is wel zo. Hè?
1: Ja, zal dan eigenlijk, Davy, als je ook een beetje opzoekt en je ziet foto's van hen, dat was eigenlijk een beetje een stoeipoes in Mauw. Ik mag dat gerust zeggen. Hè? Zat dan ook een aantal kleinere... Zat er een aantal kleinere hits zoals deze? Hè?
0: Kleinere hits?
1: Of kleiner, ja, ik wil bedoelen, zat er hits, maar niet de superhits toch?
0: Andy, was echt een kleinere hits.
2: Ja, maar dit singeltje was eigenlijk de doorbraak.
1: Dat was een doorbraak, ik dacht het ook, hè? Ja,
0: maar nee, maar je zei het helemaal anders. Ik heb zoiets van. Wat zeg je nu allemaal? Zo'n kleine hits. Zeg het hen zelf, hè?
1: Ze hadden. Nee, het is een bekende soundshow van hun. Het is een typische song voor een meidengroep, denk ik dan. Hè?
0: Ja.
1: Ja, toch wel, hè?
0: We zagen er ook goed uit. Want waarom heb je die foto nu ingezoomd, Frankie?
1: Nee, gewoon. Het is mij gewoon gepasseerd op Google.
0: Ja. Je hebt ook uit volle borsten meegezongen.
1: Je kan natuurlijk direct ook op afbeeldingen duwen natuurlijk. En dan zie je een aantal foto's. Hè.
0: Maar niet vergeten, onze camera ziet wat jij doet.
1: Ja. Maar er is niks. Er is niks. Niks. Ja. Gerald. Nee.
0: Maar het is goed, jongen. Ja. Goed. Andy, we gaan terug naar... België
2: met Faya Condios en Dani Klein. Ja.
0: Ja, toch wel een van de grote stemmen toch van bij ons. Hè?
2: Ja, zeg dat wel. Ja.
0: Heel mooie stem, heel mooie platen gemaakt. Denk maar aan What's a Woman, aan Puerto Rico bijvoorbeeld. Maar de plaat die we vandaag hebben gekozen...
2: Was is er eentje uit 1992?
0: Ja, het is een van de meest recente vinylplaten die ik nog in mijn kast zitten heb.
2: Want
0: even een ogenblik stopt dat. Hè, die 45
1: je hebt die zelf gekozen. Ik vind dat een hele mooie keuze, want we hebben nog een aantal andere goede platen. Ja. Dit vind ik echt een heel mooi nummer van hun. Echt waar.
0: Je mag er een opgeven zometeen. Vaya con Dias, we gaan terug naar België met Heading for a Fall.

0: De muzikale battle der lage landen hier vandaag op de radio bij Star. België versus Nederland. We wisselen af van België naar Nederland. Van België naar Nederland en zo verder enzovoort.
1: En wij zaten nu in Nederland met deze groep die je nog hoort op de achtergrond. Hè. En in de jaren 70, dat is eigenlijk begonnen in begin jaren 70 tot eind jaren 80, had je op Nederland 1, 2 of 3, ik weet het niet, de Avro's top op. Wie herinnert zich dat nog?
2: Tuurlijk,
1: mensen
2: tuurlijk.
1: Die... ik keek daar eigenlijk bijna altijd naar. En
2: ja, ook, ja.
1: Deze groep kwam daar regelmatig een keer... présence maken.
0: Een keer piepen.
1: Ja, Earth and Fire. Vergelijk met Earth, Wind and Fire.
0: Dat is ander kaliber.
1: Dan hebben we het niet over België of over Nederland. Hè. Maar dit was wel een leuke hit van hun, denk ik. Hè.
0: Ja, weekend.
1: Het is toch weekend. Hè.
0: Nog altijd weekend. Hè.
1: Ja, nog een aantal uurtjes.
0: Het is inderdaad nog weekend. We blijven doorgaan tot een uur of vijf ongeveer.
1: Ja.
0: Ze moeten allemaal gedraaid zijn. Hè.
1: Ja, we hebben er nog een aantal staan. Hè.
0: Ja, nog heel veel zelfs. Ja. Andy, waar gaan we nu naartoe?
2: Ja, terug naar België eigenlijk. Antwerpen met P.B. Jerome en de Bang Gang.
0: Ah, jeugdnostalgie.
1: Ik denk dat een ritmisch nummer wordt. Hè. Ja, hè. Dat is een heel
2: Shock Rock was een... Ja. Dat was eigenlijk hun grootste hit.
0: Een doorbraak eigenlijk. Dan nog Having a Ball, Y'all hebben ze nog uitgebracht.
2: Ja,
0: en ook nog een kerstplaat, als ik me niet vergis.
2: Ja.
0: Maar dit hier... Oeh, daar gaan we al. Was een knaller, beste vrienden.
1: Beetje een Eurodance.
2: Eurodance.
0: Ja. Geniet ervan. Het weekend van Star.

0: als je af en toe iets hoort kraken, het is niet wij, het is de platen. Wij draaien ze vandaag van op vinyl tijdens België versus Nederland, de muzikale battle der lage landen. Rustig, Frankie, je microfoon aan het afbreken.
1: Ja, ik had een probleem met mijn geluid, maar het is oké.
0: Ja?
1: Het visje was er een beetje uit.
0: Het visje?
1: Wij noemen dat
0: het visje.
1: Het visje. Ja,
0: het visje. Het
1: ja.
0: Oké. Okay. Golden Earring, When the Lady Smiles, hier in onze muzikale battle.
2: Ja, er was iets met die videoclip van When the Lady Smiles, die werd in Amerika verboden.
0: Het
2: was een beetje te controversieel. Het heeft te maken met een non en een metro. En...
0: Oei, ja. Sersourier was er weer.
1: waar ik ook een beetje van schrik is, die band heeft een indrukwekkende carrière van exact 60 jaar achter de rug. En die zijn gestopt, of de band is gestopt, in 2021. Dat is toch maar 5 jaar geleden. Ik dacht dat al langer was.
2: maar het is nog vrij recent.
1: Ja, het is nog vrij recent eigenlijk. Hè? Ja.
0: Ja, maar inderdaad ook uit Nederland.
1: Ja.
0: Dus
1: ja.
0: Eigenlijk, als we alles nu al een beetje samenvatten, België en Nederland hebben toch wel geweldige muziek gemaakt, hè?
1: Ja. Dat is absoluut. Dat is ja.
0: Trouwens, nu we terug naar België wandelen, Andy, weet je waar we naartoe gaan?
2: Is dat ook niet Antwerpen, de confetti's?
0: Zoiets.
2: Ja, ik denk het wel.
0: Ja. De Peter is er niet meer. Die man is een beetje op het verkeerde pad geraakt.
1: Nee.
0: Die man spoorde niet meer.
1: Nee, dat is ook al 3 jaar geleden dat hij, Peter Henkes, overleden is. Ja.
0: Maar we moeten wel zeggen, het is een van de bouwstenen. Na Technotronic nadien. Ja. Maar dit is een van de bouwstenen van de New Beat, hè?
1: Ja,
0: 1988.
1: Beat, ja.
0: En gelinkt aan de Dancing the Max en de confetti's nadien.
1: Ik zie dat staan op het podium van 10 om te zien. Hè? Op 10 om te zien ook geweest, natuurlijk.
0: Heel zeer oncontroleerbare bewegingen.
1: Ja, hè? Ja,
0: zo van... Ja. Kerel, er gaat iets gebeuren met jou zometeen.
1: Precies, een robot. Hè?
0: Ja. Peter Renskens, dit is voor jou een eervolle vermelding, zeg maar.
1: Ja,
0: in België versus Nederland.
3: This is a sound of sea. This is a sound of sea. A sound which creates a new dimension. This is a new style of music.

0: Van plan dan.
1: Van plan dan.
0: Van plan dan.
1: Van plan dan.
0: Ja, we weten het al.
2: Ze komen uit Nederland, dat hoor je.
0: Maar
3: mooi, hè?
0: Mooi, hè? Ik was aan het twijfelen tussen dit en Marianneke, want dat is ook een tof plaatje. Maar ik heb dan uiteindelijk voor dit gekozen. Je loog tegen mij. Van Drukwerk.
3: Ja.
4: Amsterdam, ja.
3: Ja.
4: Uit Amsterdam, ja.
0: Ben jij nog heel wat van plan dan, Andy?
4: Dat was ook een smartlap, hè.
0: Dat mag, hè.
4: Ja, dat mag.
0: Smartlappen zijn leuk.
3: Ja.
0: Goed, beste vrienden van de radio en beste vrienden hier in de studio. We zijn nog altijd volop bezig met onze muzikale battle der Lage Landen. Ja. België versus Nederland. En dit was inderdaad, hoe kan het ook anders, afkomstig uit Nederland.
3: Ja.
0: Je loog tegen mij. Goed, ik ga even, mag ik het raam even open doen?
2: Ja.
0: De bewolking komt dichter en dichter, heb ik gezien.
2: Ja.
0: Heb je de buienradar gezien?
2: Nee.
0: Nee, maar wacht, ik ga even open doen. Hè. Wacht, even kijken. Oh, regent.
3: Oh.
0: Wacht, oh, rustig jongens, hé. Oh, de storm des doods is het, beste vrienden. Oh.

0: Je hebt 2 pk'tjes en je hebt er ook 7 in de lucht, beste vrienden. Ja, die gaan snel, hoor.
1: Ja, ja, absoluut. We zaten in België met dit nummer, hè?
0: Ah, ja, tuurlijk. Ja, dat is het opzet van dit programma.
1: Vooral een groep die eind jaren 60, begin jaren 70 een aantal hits hadden. Zoals deze natuurlijk. 7 Horses in the Sky.
0: Met Fred Becky, hè? Ja, de legendarische Fred Becky. Ja. Altijd uitgejoeld in de Sound Mix Show. Maar die man heeft toch wel goede dingen gedaan. Ja. We hebben hem trouwens straks nog eens.
1: Ah ja, oké.
0: Okay. Nou, niet zeggen, hè?
1: Nee.
0: Andy.
2: Ja, zij is.
0: Pakt u een step, we gaan terug naar Nederland. waar gaan we naartoe, Andy, met de volgende plaat? Zie het nog, want het is warm, hè, jong.
1: Ja, het is
0: hebt u een bril niet op, hè?
2: Nederland, hè.
1: Ja. Het is een groep die ik ook regelmatig, als ik vrijdagavond programma doe, wel eens een nummer van hun neem, omdat, ja,
2: vrijdagavond is een beetje... Ray en Anita.
1: Ja. Inderdaad. Ja,
0: met een van hun eerste hits, hè?
2: De eerste hit, ja.
0: Allee. Jullie zeggen als ik mag drukken, hè, want zij dan van Nederland moeten een beetje klaarzetten. Maar...
1: Het is ook een beetje, het is ook Eurodance, hè, wat dat daar net
0: ja, tuurlijk. Ja, alleen, mag ik drukken of...
2: Doe maar, ja.
0: Allee, tel maar af.
1: 3, 2, 1.

0: Mannekes, ik heb een belangrijke mededeling.
1: Oei. Is die heel belangrijk?
0: Andy, zet je koptelefoon eens op. Dat is belangrijk. Dan wil ik eigenlijk wel iets zeggen. Normaal gingen we tot 5 uur door.
1: Ja.
0: We gaan tot 6 uur.
1: Oké. Okay.
0: Is dat goed?
2: Ja, dat is super. Goed.
0: Ja, ja, mag dat?
1: Ja, tuurlijk.
0: Uw enkelband loopt lang genoeg, Frankie?
1: Ja, dat is geen dat is geen probleem, hoor.
0: Nee, ik heb platen over.
1: Platen over?
0: Okay, ja, ik heb er meer dan genoeg nog.
1: Ah, ja, blijkbaar.
0: Ja, maar ja,
1: maar geen probleem,
0: dus, ik vraag het eerst.
1: Ja, absoluut. Absoluut.
0: Ja. Heb je toestemming?
1: Ja. Okay, ja. Van mij heb je de toestemming. Ik kijk naar mijn gebuur Andy.
2: Ja, super. Ja.
1: Oké.
0: We gaan een uurtje extra.
2: Tot 6 uur.
0: Niet tot 5 uur, maar tot 6 uur. Pot verdekken, we gaan de deuren vast doen.
1: Voilà.
0: Tool Limited met Get Ready For This. Ja, het loopt in het 100, maar dat mag. Goed, we gaan van Nederland terug naar België.
1: Ja.
0: Maar eerst gaan we eens kijken of luisteren wat er in de wereld is gebeurd.
1: Ja.
0: Er is iemand aan de deur. Kijk, hij is aan het zwaaien.
1: Ja.
0: Ja, het is goed. Ja, wacht alleen.
3: Discount Song, een echte familiezaak. Uitgegroeid tot een volwaardige supermarkt.
0: Allee, wat is nu? Huh? Ah, het nieuws. Ja, sorry, hè. Was hier de deur aan het kloppen? Allee, zet u neer. Ja, oké. Okay. Oh, jongen.
4: In Aarschot in Vlaams-Brabant is een jongeman van 24 overleden na hartfalen. Dat gebeurde na een zwempartij in een privézwembad. Het parket bevestigt het nieuws. Na onderzoek door een wetsdokter is er geen vermoeden van een misdrijf. Er zijn nu 4 minderjarigen opgepakt voor de steekpartij van vorige week aan het station van Sint-Niklaas. Daarbij raakten 2 jongeren gewond. De vermoedelijke daders zijn geïdentificeerd aan de hand van camerabeelden. Het gaat om zeer jonge jongens, allen inwoners van Antwerpen. Sommigen zouden al bekend zijn bij het gerecht. Op een industrieterrein in Londerzeel in Vlaams-Brabant woedt een zware brand bij een bedrijf dat transportbanden maakt. De donkere rookpluimen waren tot ver in de omgeving te zien. Er vielen geen gewonden, maar het vuur blijkt hardnekkig. De brandweer zette heel wat extra middelen in en had versterking nodig, omdat vlakbij in Grimbergen tegelijkertijd brand uitbrak in een garage. In een buitenwijk van Nancy in Frankrijk zijn 11 mensen gestorven bij een crash met een privévliegtuig. Alle inzittenden kwamen om. Het gaat naast de piloot om 5 instructeurs en een team van 5 verpleegkundigen die voor het eerst een parachutesprong zouden gaan maken. Het vliegtuig stortte al neer kort na het opstijgen. Wat er precies is fout gelopen is nog onduidelijk. Shari Bosuit is in Drasgaat nationaal kampioen wielrennen geworden. Ze spurte sneller dan Lotte Kopecky. Voormalig schaatster Sandrien Tas was derde, net als in het tijdrijden vrijdag. Anna van der Aarde, nichtje van voormalig wielerkampioen Erik, finishte vierde. En na enkele verloren finales heeft Sisu Bergs nu toch zijn eerste ATP-tennistoernooi gewonnen. Op het gras van Eastbourne klopte hij de Fransman Hugo Humbert in 3 sets. Morgen start op gras in diezelfde regio het Grand Slam-toernooi van Wimbledon. Bergs speelt daar dinsdag en trof bij de loting, vreemd genoeg, opnieuw diezelfde Franse tegenstander. Alweer erg zonnig en warm, 24 graden aan zee, 30 in het centrum, 33 in de Kempen. Mogelijk straks een onweersbui, al is die kans groter voor Wallonië dan voor Vlaanderen. Woensdag gaan we weer naar code groen en zou de hittegolf voorbij zijn.
1: Allee, Koen.
0: Woensdag
1: gaan we naar code groen, zegt hij.
0: Koen, wat is code groen? Ja. Hij weet het zelf niet. Maar ja, code groen, dat is toch gewoon een vrij.
1: Ja, oké. Okay. Ja, tot zolang dat geen code rood is, is het oké.
0: Okay. Ja, ik zeg code daar, joh. Ik kijk nu maar wel raar, hoor. Oké, beste vrienden. We hebben net beslist, we gaan door tot 6 uur in plaats van tot 5 uur.
1: Ja, hè.
0: Ja, toch?
1: We hebben daar nog goestingen, hè.
0: Ja, is het voetbal vanavond? Nee, toch, hè?
1: Om de klok... er is een voetbalmatch vanavond. Ik weet niet juist wat. Sowieso de Belgen, die spelen maar woensdagavond om 10 uur, denk ik.
0: Ja, zoiets. Ja,
1: tegen Senegal.
0: Ja. Het wordt moeilijk, maar wat niet moeilijk wordt is gewoon doen wat we nu mee bezig zijn al sinds 12 uur. De muzikale battle der Lage Landen. België versus Nederland. Met mijn fijne collega's Frankie en Andy. Ja. Rechts Frankie, links Andy.
1: Ja.
0: Je kan ons bekijken en beluisteren via onze FM-frequenties. En, ja, zwaai maar eens, Sinterklaas gewijs. Naar de camera via www.radiostar.

0: Het was een dikke monsterhit in 2018, hè, dit hier.
1: Klopt, en naar het schijnt, ik heb het me laten wijsmaken, een nummer dat nog steeds plat gedraaid wordt in alle kroegen van Zeeland. Want Zaltalande ligt in Zeeland, hè.
0: Het is een cover, hè. Dit is het originele.
1: Ja, ja.
2: Klopt.
0: Klopt, hè?
1: Ja, ja, absoluut. Ja,
0: Frankfurt Oder.
1: Ja.
0: Was de originele. En dit, ja, dat we net draaiden, was echt, ja, dat is een monsterhit geweest.
1: Ja, ja, ja, absoluut.
0: Maar het is, ja, ze hebben de mosterd gehaald bij iemand anders.
1: In
0: Bossen en Analoos.
1: Ja.
0: Mijn vrienden in de studio, de Radiostar.
1: Ja.
0: Goed, beste vrienden, we gaan nog door met onze muzikale battle. En we gaan terug nu naar België, Andy.
3: Antwerpen, hè, ja.
0: Antwerpen is wel veel vertegenwoordigd van
3: ja, precies wel.
0: Ja, sorry daarvoor.
1: Dat is ook een wereldstad, die. Mensen die daar wonen zeggen dat dan.
0: Ja, de parking en zo, hè. Ja. Andy, zeg eens, wat hebben we nu in de aanbieding?
3: Scooter met You.
0: Ja, het is ja, ook niet zo van, oh, dat is Belgisch. Ja, ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Dat is zeker Belgisch. En wat een klassieker uit 1981. Goedemiddag, welkom bij Star the Battle, de muzikale landen, dingen en al. België-Nederland.

0: Ja, voor de mensen die meekijken via de camera en meeluisteren, ja, dat zijn wij volle bak.
1: De man van het levenslied. Echt
0: oh, wat een plaat,
1: hij kon zoveel emoties in zijn liederen steken, André Hazes.
0: Ja, met zijn cover van Peter Maffay. En doe, ik kan even voor afkoeling zorgen, wachten. Oh, want het is warm, joh. Dag Andy, ben je terug?
2: Ja. Ik ben terug, ja.
0: Je hebt even een korte plaspauze ingelast. Ja,
1: ja. Maar Andy heeft de deur dicht gedaan, dus we blijven hier gekoeld. Nog zitten of nog staan.
0: Onze ijskast is nog altijd mooi dicht. Hoeveel graden is het hier momenteel? 24.
1: Ja,
0: oké. Okay. Het voelt wel beter, hè?
1: Ja, absoluut. Ja.
0: En? Alles in orde, Andy?
2: Alles oké, hoor.
0: Je was plots weg.
2: Ja, het was spurt,
1: even een sanitaire break, zoals ze dat noemen.
0: Ja, het leek wel een massaspurt. Plots was hij weg. Waar is hij naartoe? Je hebt André Hazes gemist, Andy.
1: Ja.
2: Ik heb het gehoord. En
0: had je meegezongen op het toilet? Hands-free?
2: Zoiets. Ja.
0: Oké, we gaan natuurlijk nog door tot een uur of zes. We hebben onze uren wat uitgebreid.
1: Ja.
0: Wij mogen dat.
1: Ja. Maar we gaan eerst een beetje boodschappen doen, denk ik.
0: We gaan eerst wat boodschappen doen. Ja. Zometeen hebben we een echte battle tussen Nederland en België.
1: Ja, dat klopt.
0: Zometeen, hè? Juist, Andy?
1: Ja, dat klopt.
2: Juist, ja.
0: Zometeen, eerst gaan we naar de broodnodige boodschappen.
3: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig. De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter van Genende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter van Genende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com.
4: We gaan eten!
5: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
3: Waarom heet iCare? iCare. Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 03 19 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
6: Gevaarlijk.
7: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker aan Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
8: Zekerpieter.be 0470 050 415.
7: Dat is zeker dat de.
8: Een verzekering op maat. Zeker aan Pieter staat voor jou paraat.
6: Wie dat de?
7: Zeker aan Pieter. Dat is zeker dat de.
8: Zeker aan Pieter in Sint-Lievens-Essen.
9: Zekerpieter.be
8: 0470 050 415.
7: Zeker aan Pieter.
10: Geen zomer zonder

0: vandaag de muzikale battle der lage landen. En dit is inderdaad meer battle kan het niet zijn. Hè?
1: Nee, dat Stef is echt Bos, België tegen Nederland.
0: Ja, Stef Bos en Bob Savenberg met Breek de Stilte. De plaat werd toen uitgebracht en het ging, dus de opbrengst van de plaat ging integraal naar de Vlaamse Vereniging Autisme en de Nederlandse Vereniging voor Autisme.
1: Dat is een plaat. Ja, naar het onderzoek daarvan.
0: Ja, dat onderzoek. Ja. Heel mooi toch, dat dit toen werd uitgebracht.
1: En er werd nog eens opgenomen, denk ik, ter gelegenheid van artiesten voor Tsunami 1212, denk ik.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja.
0: Mooi initiatief. Toen 1900, 1991,
2: ja.
0: Dacht ik.
2: Ja, heel
0: mooie plaats met een mooie boodschap, uiteraard. Stef en Bob met Breek de Stilte. Beste vrienden van de radio. We zijn altijd bij jullie nog anderhalf uur.
1: We hebben
0: een uurtje bijgelapt. Omdat het zo plezant is.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ik heb ook platen op overschot.
1: Ja.
0: Ze moeten op.
1: Ja.
0: Dus we blijven gewoon nog tot een uur of zes vanavond. Ja, en nu de vraag. Ja, je hebt waarschijnlijk al verwacht dat ik die vraag ging stellen. Wie heeft er ooit vroeger gekeken naar de Pin-Up Club? Andy.
2: Nee, ik was nog iets te jong toen. Oh
0: ja, ja, dus, Frankie?
2: Nee,
1: ik denk het wel.
0: Niemand keek ernaar, maar ze wisten wel wat er gebeurd was.
1: Ja, maar ze wisten het allemaal van een ander.
0: Ja, maar Wendy van Wanten heeft toch meegedaan?
1: Ja, absoluut.
0: Dan is de platenhoes pakken, wacht hè.
3: Ja, kan het geloven.
0: Barbarella, ze hebben twee hits gehad. Sucker for Your Love. Maar wij... Ja, alleen wij, ik spreek niet alleen over mezelf, maar wij, en vooral Andy Wouw. Dat is niet waar, zeg. Je mag het aankondigen, Andy. Het is te warm.
2: Barbarella, we cheer you up uit de Pin-Up Club.
1: Dat is echt...
0: Maar ja.
1: Dat is toch een vrolijk nummer ook, hè?
0: Dat is zeer vrolijk.
1: Ik word daar heel vrolijk van zelfs.
0: We gaan het volle borsten meezingen, beste vrienden.

0: Jawel.
1: Ja, wat er on the record ja, ver gebeurt. Ja,
2: een beetje binnen pretjes kan ik wat.
0: Oh, ik kom er weer bij, ook serieus.
2: Ik heb weer al dingen gehoord vandaag, dat wil je niet meemaken.
0: Maar je hebt een soundmachine op mijn radio.
2: Bon. Al die lukken toch?
3: Ja, het gaat.
2: Dus de pubgun, hè? De pubgun.
1: Ik ben even zwengen.
2: Wherever you may go, een heel mooi nummer. Ja. Terwijl mijn collega de slappe lach heeft.
1: Ik ben even zwengen.
2: Ja.
1: Waarom? Defibrillator.
2: Is dat de pubgun, is dat ook zoiets dat jij in jouw programma draait soms?
3: Ja, dat is zeker wel, ja.
1: Maar jij met zandmachine draait die ook.
2: Ja, tuurlijk. Maar nu nu houden we ons gewoon aan de regels, hè, Davy. Wow. Gewoon een België-Nederland. Dus wij gaan niet buiten de lijntjes kleuren. Hè. Wij gaan gewoon Belgische en Nederlandstalige artiesten draaien. En ondertussen zitten wij terug in Nederland. Hè, denk ik.
0: We zitten terug in Nederland. Ik ben terug.
2: Ja, denk ik wel. Hè.
0: De popgun hadden net in België. Maar nu gaan we naar
2: Nederland.
0: Het is een meezinger. Een beetje een vergeten plaat.
2: Ja, het is eigenlijk een nummer geschreven. Onder andere geschreven door Pierre Cartner. Die kennen we allemaal natuurlijk.
1: Als
2: vader Abraham. Nee, ja. Okay. Ja. En we hebben het over Jacques Herp met Manuela.
0: De luisteraars moeten u zeggen, wat ze die mannen er aan het uitsteken. We hebben hier net echt, we lagen bij onze drieën echt plat van.
2: Ja,
0: lachen,
2: inderdaad.
0: Het ging niet meer.
2: Het is misschien beter direct twee platen naar één te draaien nu.
0: We gaan gewoon ons stop tot 6 uur. Wat is live, hè, jongens?
2: Ja, het is live. Ja,
0: goed, België versus Nederland, de muzikale battle der lage landen. En we gaan meezingen, hè. Ja, Andy, kan je goed zingen?
3: Klein beetje wel.
0: Doe maar.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol. Om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit. En de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel? Een laptop? Printer? Een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Voor gyprokwerken uitwerken van zolder met dak- en muurschuinte, plaatsen van wanden, plafond en isolatie, hoef je helemaal niet ver te zoeken. Kom langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen en ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
2: Bea Interieur, wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
3: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, Thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld.

0: Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
1: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina. Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
2: Davy de Bruin.
3: Frankie Moeierszoon. Annie de Bruin.
4: Geen zomer zonder Radio Star.

0: Ja, het is een tijd in rage geweest, hè. Bel dan 797204.
1: Ja.
0: Maar die mannen waren eerst, hè.
1: Die waren eerst, ja.
0: We hebben ze al gehad vandaag eigenlijk. Sophie en ja. Fred Becky. Nog
1: ja,
0: eens
1: klopt,
0: nu,
1: ja. Ja, ja, ja, ja.
0: Met een van die grote hits van ja. toen, hè. Ja, heb je ja. ooit al eens gebeld op het nummer, Andy?
2: Ik heb het... Nee, niet geprobeerd.
0: Probeer eens. Wacht, hier.
1: Ik denk,
0: probeer eens.
1: Je gaat geen verbinding krijgen, denk ik.
0: Oh, probeer eens.
3: Je meent toch.
0: Dat is een grapje, hè, Andy.
1: Ja, we gaan een keer
0: bellen. Moet zo'n nummer tikken ook, hè.
1: 002-3457.
0: Die gaat echt bellen, hè.
1: Oh, nee.
0: Dat gaat niet met dat toestel, Andy.
1: Nee, ik denk het ook.
3: Ik heb het in het...
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar nee, leg dan af.
1: Waar gaan we terechtkomen? Nee, dat gaat niet lukken, denk ik. Nee.
0: Ja, we hebben ons best gedaan.
1: Ja, absoluut. Ja,
0: ik ga terug in de houder leggen. Ja, voilà. Trinity met Fred Becky en Sophie, die we al gehad hebben daar
1: ja,
0: straks,
1: klopt, hè,
0: met
1: ja.
0: ze I Love You.
1: Ja, ja, ja.
0: 002-345-709, that's my number. Goed, het is 4:50. We
1: terug
0: hebben al verteld.
1: We gaan
0: door, hè.
1: Ja, ja,
0: we
1: ja,
0: gingen normaal stoppen om 5:00, ja, maar dat gaat niet. Nee. We gaan gewoon
1: en,
0: door.
1: De volgende artieste uit Nederland, die heeft op 60-jarige leeftijd, je moet het maar doen, op 60-jarige leeftijd,
0: ja.
1: Als oudste vrouw ter wereld destijds...
0: oudste vrouw ter wereld?
1: Nee. Laat me uitspreken, collega. Ja. Geposeerd in de Nederlandse Playboy. Dus...
0: Ja.
1: Ja, was wel een prestatie van haar, hè.
0: En hoe weet je dat?
1: Gewoon. Afgelezen van Google.
0: Ja.
1: Nee, maar dat was wel wat ophef in die tijd. Maar ja, oké. Okay.
0: Ja,
1: ze deed het toch maar, hè.
0: Er is nog wat...
1: een schoon madame, hè, op 60 jaar.
0: Ja, dus. Maar er is nog wel wat ophef geweest rond haar. Rond Patricia.
1: Ja, ja, ja.
0: Ze, moet ik het zeggen? Om het, wat is 4:50? Daar luisteren nog wat kinderen mee.
1: Een beetje diplomatisch uit te drukken.
0: Ze laste af en toe eens een plaspauze in.
1: Ja, ja, dat heb je mooi gezegd.
0: Zoiets.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Ja, ze heeft nog wat... ja, ze heeft voor enige opschudding gezorgd en voor man dat nattigheid gezorgd. ik ga gewoon die plaat starten.
1: Ja.
0: Andy, welke plaat is het?
3: Tomorrowland komt uit de musical Annie.
0: Ah, ze heeft ook een versie opgenomen, want uiteraard is het niet van haar.
1: Nee,
0: hè?
1: Nee.
3: Het is ook een versie van Sissy Houston, de moeder van Whitney Houston. Ja. Ze heeft dat ook gecoverd.
1: Ah, ja, okay.
3: In 1977.
1: Zat zij ook niet in het project van Stars on 45?
0: Dat weet ik niet, jongen.
1: Nee?
0: Maar
3: ja, dat is juist, ja. Patricia Pai.
1: Ja, wacht,
0: je weet dat ze op haar 60-jarige leeftijd in de Playboy stond.
1: Dat was
0: en
1: al
0: dan
1: belangrijk.
0: Weet je dat niet.
1: Ja.
0: Allee, je stelt me nu... Ik heb geen computer om op te zoeken.
1: Nee, dat is waar.
0: Dus heeft ze bij Stars on 45...
1: Ja, ik denk het wel.
3: Dat is juist, ja. Ze zongen het in de backing vocals.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Zoek het eens op, Frankie.
1: Ja.
0: Zometeen het resultaat van deze opzoekingspoging.
1: Ja, ik ga het bevestigen na de plaat.
0: Dat is goed. Dit is Patricia Pai en Tomorrow. Goedemiddag.

0: We konden ook gekozen hebben voor What Shall We Do With The Drunken Sailor.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar dat hebben we niet gedaan, want we weten niet wat met hem te doen. Dus hebben we dit maar gekozen dan. Ring, ring, I've got to sing. Ja, Andy heeft geprobeerd om te ringen daarnet.
1: Dat lukte niet
0: Trinity.
1: Echt.
0: Hè?
1: Dat was niet echt een succes. Nee. Nee. Maar een nummer uit 1966, dat is 60 jaar geleden.
2: Ja, mooi. Ja.
0: Maar wel Belgisch, hè?
1: Maar wel Belgisch, ja, absoluut, hè.
2: Ook uit, Antwerpen ook, hè.
1: Ja, ook uit Antwerpen, ja.
0: Ja, we, mensen gaan denken dat wij een voorkeur hebben voor Antwerpen.
1: De belangrijke mensen komen uit Antwerpen.
0: We hebben zo geen Herzeelse grootheden die we kunnen draaien, eigenlijk.
1: Ik weet het niet.
2: Niet cool.
0: We moeten nadenken, eigenlijk.
1: Ja, ik weet het niet, eigenlijk.
0: Straks, zometeen. Ik heb wel gezien, je weet wel, Koen er straks van het nieuws.
1: Ja?
0: Het zijn code groen.
1: Ja.
0: Ik heb hem gevraagd, maar het staat op mijn papier, zegt
1: hij. Dus hij leest het gewoon af, hè.
0: Nee, hij leest dat gewoon af. Maar is er nog eens?
1: Ja.
0: Wacht, hè.
1: Koen! Het nieuws van vijf met Koen.
0: Wacht, nee, hij is er nog niet.
1: Is er nog niet?
0: Koen! Ja, hij is er. Wacht. Rustig, hè. Ja, jong, uren lopen, hè.
1: Allee. Is er klaar voor?
0: Is er klaar voor?
1: Ja, oké.
3: Discount Sonk, herzelen. Onze wekelijkse promo's zijn niet te versmaden.
4: In Aarschot in Vlaams-Brabant is een jongeman van 24 overleden na hartfalen. Dat gebeurde na een zwempartij in een privézwembad. Het parket bevestigt het nieuws. Na onderzoek door een wetsdokter is er geen vermoeden van een misdrijf. Er zijn nu 4 minderjarigen opgepakt voor de steekpartij van vorige week aan het station van Sint-Niklaas. Daarbij raakten 2 jongeren gewond. De vermoedelijke daders zijn geïdentificeerd aan de hand van camerabeelden. Het gaat om zeer jonge jongens, allen inwoners van Antwerpen. Sommigen zouden al bekend zijn bij het gerecht. Op een industrieterrein in Londerzeel in Vlaams-Brabant woedt een zware brand bij een bedrijf dat transportbanden maakt. De donkere rookpluimen waren tot ver in de omgeving te zien. Er vielen geen gewonden, maar het vuur blijkt hardnekkig. De brandweer zette heel wat extra middelen in en had versterking nodig, omdat vlakbij in Grimbergen tegelijkertijd brand uitbrak in een garage. In een buitenwijk van Nancy in Frankrijk zijn 11 mensen gestorven bij een crash met een privévliegtuig. Alle inzittenden kwamen om. Het gaat naast de piloot om 5 instructeurs en een team van 5 verpleegkundigen die voor het eerst een parachutesprong zouden gaan maken. Het vliegtuig stortte al neer kort na het opstijgen. Wat er precies is fout gelopen is nog onduidelijk. Shari Bosuit is in Brasschaat nationaal kampioen wielrennen geworden. Ze spurte sneller dan Lotte Kopecky. Voormalig schaatster Sandrine Tas was derde, net als in het tijdrijden vrijdag. Anna van der Aarde, nichtje van voormalig wielerkampioen Erik, finishte vierde. En na enkele verloren finales heeft Sisu Bergs nu toch zijn eerste ATP-tennistoernooi gewonnen. Op het gras van Eastbourne klopte hij de Fransman Hugo Humbert in 3 sets. Morgen start op gras in diezelfde regio het Grand Slam-toernooi van Wimbledon. Bergs speelt daar dinsdag en trof bij de loting, vreemd genoeg, opnieuw diezelfde Franse tegenstander. Alweer erg zonnig en warm, 24 graden aan zee, 30 in het centrum, 33 in de Kempen. Mogelijk straks een onweersbui, al is die kans groter voor Wallonië dan voor Vlaanderen. Woensdag gaan we weer naar code groen en zouden
0: het voorbij
4: zijn.
0: Balé, Koen. Maar wat is dat met code groen, toch?
1: Koen houdt van groen.
0: Maar code groen, alleen jongen. Dat is toch gewoon de normale situatie dan?
1: Ja, dat is mooi. Ja, waarom moet dat dan vermeld worden, vraag ik me dan af. Ja.
0: Code groen.
1: Ja, je hebt code oranje, je hebt code rood, dat weet ik. Maar code groen, ja.
0: Echt. Ik denk dat hij last heeft van de warmte. Toch?
1: Zou kunnen,
0: zit daar te zwaaien, maar toch. Allee, jong. Code groen, jong. Echt serieus. Zeveraar. Bo, we gaan verder met dit hier. Onze muzikale battle der lage landen. Daar zit geen groen in. Wel oranje, zwart, geel en rood.
1: Ja, rood ook. Ja,
0: het laatste uur, eigenlijk waren we nu al klaar geweest, maar we hebben zoiets van, we gaan gewoon verder doen.
1: We hebben nog wat plaatjes over.
0: Toch,
1: hè?
0: Andy?
1: Ja, we hebben er nog wat over, Andy.
0: Tof,
1: ja,
0: hè? Dus, wil je nog blijven? Of,
2: ik blijf nog tot 6 uur. Hè.
1: We gaan dat uur nog volledig volmaken, denk ik.
0: Ja. Ik ga wel eens kijken. Ik heb iets klaarstaan. Ja, ik heb iets klaarstaan. Ja,
1: ik denk het wel. Iets uit Nederland. Hoop ik.
0: Ja, want ik moet eerlijk zeggen, Andy was al een beetje aan het foefelen met onze lijst.
1: Ja.
0: Want ik was aan het luisteren, die was hier vrijdag. En wanneer was het? Vrijdag, Andy? Nee, maar was je hier vrijdag? Nee, vrijdag niet.
2: Nee, gisteren was ik hier.
0: Gisteren. Ja. Draait hem dan een plots een plaat uit onze lijst.
1: Ja. Ah, ja,
0: ik zeg,
1: ja,
0: potverdekken.
1: Kan gebeuren, hè. Ja,
0: maar dat nee. Ja. Hè? Ik heb een duidelijke afspraak. Ik heb hem de zomer 100 al gegeven. Dat het hem weer doet, hè. Want
1: ik heb hem nog niet gezien. Ik heb hem nog niet gezien, de lijst.
0: Nou wel.
1: Ja.
0: We hebben hem samengesteld.
1: Ik heb hem nooit toegedaan.
0: Andy, vertel eens. Je hebt die plaat gisteren gedraaid die we nu gaan draaien. Wat maakt dat jij die plaat hebt gedraaid? Gisteren.
2: Wat maakt dat ik die plaat heb gedraaid? Ja, ze stond eigenlijk in het lijstje ook.
0: Ja, maar waarom hebben ze gedraaid?
1: Ja.
0: Gewoon. Een vraag, Andy. Je kende ze niet.
2: Ik had het eigenlijk al gehoord, maar ik zag iets staan in het reclameblokje van België versus Nederland.
1: Aha.
2: En ik had zoiets van, laat ik nog eens een nummertje draaien uit het lijstje van Davy.
0: Ja, ik verwacht dat ik het hoor, dat, hè.
2: Ja.
0: Ik was aan het werken en ik zeg, maar potverdekken. Hier, daar, hè.
1: Ik heb het niet gehoord.
0: Ik heb het gehoord. Ja, ja. Dat is wel een toffe plaat, hè.
2: Ja. Maar ze stond ook in het computersysteem. En daarmee,
0: Als er maar een uitleg voor is.
2: Hè. het is de waarheid.
0: Ja, het stond toevallig in jouw playlist.
1: Ja,
0: zoiets. Ja. Oké, Tambourine, wat weet je daarvan, Andy? Weet je er nog iets van? Of

0: Ja, moet eerlijk zijn, ik kende de plaat niet. Die stond plots een jaar of zo geleden in mijn playlist. En ik had zoiets van, hé, dat is een fijn nummer. En dan zag ik, ze komen uit Nederland.
1: Tambourine.
0: Ja, Tambourine. Bedankt Erwin om dit in de database te zetten. Wat een topnummer toch.
1: Ja, ja.
0: High Under the Moon, 1989. Beste vrienden, dit is nog altijd de Battle der Lage Landen. België versus Nederland. De muzikale battle. Een plaatje uit België, een plaatje uit Nederland. En zo gaan we al door sinds 12 uur.
1: Als je een Belgisch volkslied speelt...
0: Dat is de Wilhelmus.
1: Ja, dit is Wilhelmus. Ja, dat weet ik.
0: Dat is voor straks, een Belgisch volkslied. Goed, waar zijn we beland in onze lijst beste vrienden van de radio en hier voor mij? Na Tambourine gaan we terug naar België.
1: We gaan terug naar België. Hè?
0: En waar zijn we dan beland?
1: Bij Philippe Lafontaine, als ik niet verkeerd ben.
2: Keuk de Loup, ja.
1: Ja.
0: Maar je zei iets daarnet, Frankie.
1: Ja, hij vertegenwoordigde ons land in 1990 met het nummer Macédonienne. En het was een lied dat hij zong op het Eurovisie Songfestival, waarmee hij een 12e plaats bereikte. Ja, toch wel, ja. Wat? En dat was een lied dat hij opdroeg aan zijn Macedonische vrouw. 1990, het is natuurlijk een hele tijd geleden, hè, Davy.
0: Ja, dat zijn eigenlijk helemaal
1: niks. Ik kan het mij niet herinneren.
0: Nee, we zijn blijven hangen bij Sandra Kim, denk ik.
1: Ja. Ja.
0: Of zoiets.
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: ja toch,
2: ja.
0: Andy?
2: Ja, ja, juist, ja.
0: Maar bon, bedankt Frankie voor deze fijne info.
1: Het is voor
0: wij
1: mij
0: gaan
1: nieuw.
0: Naar Cœur de Loup, en dat... klinkt zo, hè?
1: Ja.
0: Beetje zonnig, toch?
2: Ja. Ja,
0: misschien ook wel een tip voor onze zomer.
2: 1989,
0: inderdaad, Andy. Welkom bij Star.

0: dingen zeker. Het is een vrouw van weinig woorden.
1: Ja, ja. Toch? Maar, je moet het maar doen met een instrumentaal nummer een eerste plaats bereiken. Dat valt niet zo heel veel voor, Dave.
0: Nee, de jaren 80 die hadden wel zo wat van die platen. Van, eigenlijk, Berlin Steinberg, mm-hmm. Je had André Rieu, je had er nog een paar, hè?
1: Ja,
0: ben ze ontgaan me even.
1: Ja, Jean-Michel Jarre. Maar het is
0: Jean-Michel Jarre.
1: Ja, dat is uit Frankrijk, denk ik.
0: Hè? Ja, maar ja, dit is toch wel... Ja, het is herkenbaar, hè?
1: Ja, ja, Rondo
0: Rousseau.
1: Ja, ja, Rondo Rousseau. Rondo Rousseau, hè. Ja.
0: Ja. Hou je van klassieke muziek, Andy?
2: Eigenlijk niet zo, nee.
1: Ja, okay.
2: Maar dit vind ik... dit vind ik wel
1: maar
2: mooi.
1: Ik kan het wel smaken, sommige ja, klassieke muziek. Ja, ja,
0: dat heeft iets zo ja, herkend. Typisch jaren 80 zo.
1: Ja, ja.
0: Zo, ja.
1: Ja,
0: okay.
1: Absoluut. ja.
0: De volgende nog in te bed. Ja. Nee. Het is bijna tien voor 6:30 bij Star. Zondag 28 juni, de muzikale battle der Lage Landen, België versus Nederland. We zijn al bezig sinds 12 uur.
1: We zijn eigenlijk aan de verlengingen bezig. Hè?
0: Het zijn de verlengingen. We zijn aan de extra platen bezig die ik mee had, maar die ik misschien ging draaien. Maar
1: ja,
0: gaan ze uiteindelijk toch draaien. Want luister eens hoe warm dit klinkt. Je moet eens opzoeken over wat de plaat eigenlijk echt gaat.
1: Ja?
0: Ja, ja, La Mamma Dora.
1: Van Barkel.
0: Dat heeft een speciale...
2: Ik heb
0: zo'n
2: vermoeden, ja.
0: Ja, ja. Het gaat niet over een zonnige strandvakantie.
1: Nee, dat dacht ik
0: zoek
1: nu
0: het eens op. Ja. Ja, je hebt nog 3 minuten.

0: Leven is een fiesta en van die dingen. Dus Frankie, vertel eens over wat gaat La Mamadora?
1: Ja, Bart Kelly heeft dat eigenlijk ooit zelf verklapt. Het geheim van La Mamadora in een VTM-programma Liefde voor Muziek. Al een heel tijdje geleden, was in 2019 denk ik of zo. Ja. En hij wou een liedje schrijven over een vrouwelijke stierenvechter, La Matadora. La Matadora.
0: Ja, maar dat is nog een verhaal.
1: Hè? Ja, ja, absoluut. Ja.
2: Maar Spaanse
0: Spaanse vliegen.
1: Ja, er werd hem dan ook aangeraden daar La Mamadora van te maken. Dus geen La Matadora, maar La Mamadora. Voor de Vlaamse markt hier in Vlaanderen. Hè. Ja. Maar ja, La Mamadora werd dan inderdaad... in 86 uitgebracht en werd een grote hit eigenlijk.
0: Het werd een zeer grote hit.
1: Ja, absoluut.
0: Komt tot het punt, Frankie.
1: Ja, ja, maar op een bepaald moment kreeg je dan een telefoon, Bart Kuil, van Piet Roelen, de manager van Helmut Lotti onder andere. En hij zei van, Roelen vertelde hem dan dat La Mamadora in het Spaans eigenlijk betekende dat dat een vrouw is die een man oraal bevredigt.
0: Maar Frankie, zeg!
1: Ja.
0: Maar jongen toch.
1: Maar Bart Kuil was Bart Kuil was daar echt ook van geschrokken.
0: Ah, ik dacht hij vond dat ook.
1: Nee. Maar oké, het was toch een leuke plaat. Ja?
0: Dus hij heeft de praatpaal de
1: zoiets,
0: genomen.
1: Ja, zoiets. Ja.
0: Dus La Mamadora is eigenlijk een vuile pitou.
1: Ja, maar het is toch een mooie plaat. Het is toch ik weet het, Daaraan, als je een titel kiest van een plaat, moet je soms wel een keer diep nadenken wat er soms kan achter zitten.
0: Zoals een engel bewaarder, het kan ook van alles zijn, hè?
1: Ja, absoluut, ja.
0: Andy, ben je niet in shock nu naar dit te horen?
2: Ik had al een vermoeden. Maar Bart Kuil heeft dat ook zelf allemaal onthuld in Liefde voor Muziek.
1: Dus.
0: Ik vraag me wel af wat Luc ervan vindt.
1: Ja, dan ga je hem zelf moeten vragen.
0: Een appermond vol.
1: Ja.

0: hij mag zeker niet ontbreken, toch, Frankie?
1: Nee.
0: Urbanus van Anus.
1: Ja, en vorige maand nam hij nog afscheid van zijn publiek eigenlijk. Hè. In Antwerpen, in de Antwerpse...
0: Weer in Antwerpen.
1: In de Antwerpse stadsschouwburg.
0: Maar ik heb hem gezien in Erpenmeren, in de Emotia. Daar ben ik naar zijn laatste best-of, best-of geweest.
1: Ja. Met zijn sketches en zijn liedjes dan.
0: Goh ja, het was zo van, ja, het is goed geweest.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja ook een carrière van 60 jaar, denk ik.
0: Natuurlijk. Ja, dus... ja, jammer allemaal, hè, maar, ja. Het is, maar dit is een van zijn, vaak van niet een topplaat. Hè.
1: Ja, absoluut. Hè.
0: Ik moet eens kijken, heb ik hem in de zomer 100 gezet? Ik moet eens kijken, want ik dacht wel, maar die ben ik aan het twijfelen eigenlijk.
1: Ik heb de lijst hier niet bij mij, dus.
0: Man, die wel.
1: Ja, ja.
0: ik denk, ik weet het niet zeker, het kan nog een beetje veranderen. Dus. Okay. Urbanus met Code Azur in België versus Nederland. Ben jij fan van Urbanus, Andy?
2: Toch wel, ja. Ja.
0: Wat is jouw favoriete plaat van Urbanus?
2: Mijn favoriete plaat van Urbanus?
0: Baksgevol
2: met stro, toch
0: ja,
2: wel.
0: Ja, dat kan ik nu niet draaien.
1: Dat is voor binnen 6 maanden.
0: Het zou zomaar kunnen. 6 maanden, zot, hè?
1: Ja, hè?
2: Ja. Het vond ik ook wel goed.
1: Ja.
0: Anders moeten een Urbanus uurtje doen. Goed, beste vrienden, het is 5:30. We gaan nog door tot 6:00. We hebben nog een paar leuke platen uit België en uit Nederland. Mm-hmm. En nu is het tijd voor deze man hier. Brak ooit door met alles kan met een mens gelukkig maken.
1: En een man die zijn 65e verjaardag gaat vieren eind dit jaar in Nederland. In de Ahoy.
0: René Vroger.
1: Ja.
0: Hier bij Star. Goedemiddag.

0: helemaal Belgisch.
1: Belgische dance, hè?
2: Dat is duidelijk.
0: Af en toe is een danceplaat, maar ja, ook, hè?
1: Ja, absoluut, hè.
2: Andy bekeek mij heel verontwaardigd van, ik ken dat niet.
1: Mm-hmm. Nee, kan, hè?
2: Nee. 2001.
1: Ja.
2: Het was toen het tijdsein, het klinkt zo heel oud, maar het tijdsignaal van Top Radio. Toen werkte ik voor Top Radio. Mm-hmm. En dit was toen het bekende geluid, hè, elk uur, Top Radio.
1: Ja. Je had vroeger echt nog die tijdseinen, hè?
2: Ja. En er zit ook iemand achter, die ik goed ken, Bjorn Verhoeven.
1: Ja.
2: Die was eigenlijk met zijn programma Top Request, dat was een soort verzoekprogramma op Top Radio.
1: Ja.
2: En die mannen hebben dat voor hem gecomponeerd, zeg maar. En toen kwam dan dit tevoorschijn, The Quest and Trying to Get Out. Van het weekendgevoel, hè, Frankie?
1: Ja,
2: toch?
1: Ja, natuurlijk. Belgische dance, ja, dat is heel bekend toch wel, hè.
2: We mogen fier zijn op onze dance, toch, in België?
1: Ja, absoluut, hè. Ja.
2: Oké, we gaan nog 20 minuutjes. Niet zo heel veel meer.
1: Nee.
2: We hebben straks nog een heel speciale battle.
1: Mm-hmm.
2: We hebben nog een...
1: Aan het einde.
2: We hebben nog een WK-lied van Nederland.
1: Mm-hmm.
2: En een WK-lied van België.
1: Ja.
2: Dat gaan we straks nog even...
1: Ze zijn alle twee nog in het toernooi, dus...
2: Het kan.
1: Die battle. Hè?
2: Het zou allemaal kunnen.
1: Ja.
2: Zometeen ga ik er meer over vertellen.
1: Ja.
2: Eerst dit.
3: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaak naar meer. Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent. Wist je dat je voor dressing, wand- en niskasten, inrichting van slaapkamers en jeugdkamers helemaal niet ver hoeft te zoeken? Ga eens langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen, en ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Onze Bea-ploeg vakmensen staan je bij met raad en daad. Van bij de start tot de laatste afwerking. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
4: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
5: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is... Thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
6: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.

0: Nederpop is nooit veraf, zeg ik altijd.
1: Nee, absoluut. Cadans uit, ja, uit Nederland, denk ik. Hè. Ja, hè. Is, komt te Utrecht. Hm?
0: Andy en... is weg.
1: Ja.
0: Zeg Andy, ja. Hoe? We wachten wel even helpen.
2: Ja, zal er nog zo'n...
0: ja, het is... lukt het nog?
2: Zou er nog zo'n prachtige plaat in het donker zien zie je niet.
1: Ah, ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja, ja, ja, ja,
1: dat klopt. Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Mooie platen toch, hè. Nederpop, ja. Het blijft toch wel leuk om die dingen terug te horen op de radio, hè.
1: Ja, muziek uit de jaren 80.
0: Hm? Ja. We gaan zo richting de ontknoping.
1: Ja.
0: Ik heb al gezegd, straks gaan we ze nog twee battle, of één battle doen tussen België en Nederland.
1: Ja.
0: Een WK-lied van... toen.
1: Van toen, ja, ja, ja, absoluut.
0: En een WK-lied van toen uit België.
1: Ja.
0: Ik kan niet verklappen wie de uitvoerders gaan zijn.
1: Nee.
0: Maar het zijn twee amazing plaatjes.
1: Ah, oké. Okay. Ja. Ja.
0: Kwart voor zes, beste Frankie en Andy. We gaan nog even naar België, want dat is het opzet van vandaag. België, ja. Nederland, België, Nederland. We gaan naar dit hier.
1: Mm.
0: Mag niet ontbreken, toch, hè?
1: Nee, Johan Verminnen.
0: Het zijn ook mooie dagen geweest. Warme
1: zijn een
0: dagen.
1: Beetje te hete dagen geweest voor mij. Weet je wat, Andy? Hè?
2: Ja, zeg dat wel.
0: Het is altijd te.
1: Hè? Ja, ja, ja. Maar de volgende week is het gewoon Belgische zomer.
0: Dat is mooi. Tegen

0: Het waren niet zo mooie dagen de laatste tijd voor Jan Verminnen.
1: Want nee, dat niet.
0: Zijn leven heeft aan een zijden draadje hangen, maar is nu toch terug herstellende na een kankerdiagnose.
1: Ja, dat was een van zijn topplaten.
0: Ja, ja, absoluut.
1: Mooie dagen, hebben jullie kunnen genieten van die mooie dagen of was het iets te warm voor jullie?
2: Het was toch iets te warm voor mij, hoor.
0: Ja, voor mij ook. Ja. Ik vond het iets te warm. Ja.
1: Het waren warme dagen.
0: Vooral donderdag en vrijdag waren twee...
2: Ja, hete dagen. Ja.
0: Twee hete dagen.
1: Ik heb zoiets van, hoe kan je daarvan genieten van zoiets?
0: Dat gaat toch niet? Hè?
1: Nee, dat is echt ongelooflijk.
0: Nee, ja. Ik vond het echt te warm.
1: Ja, ja, het was
2: te warm.
1: Het was
2: ja.
1: te.
0: Ja.
1: Als wij iets hebben, is het ofwel te warm ofwel te koud.
0: Ja.
1: Zo. Het is geen middenmoot.
0: Nee.
1: Goed, beste vrienden. We gaan richting 6:00. En het is België versus Nederland. De battle der lage landen.
0: Mm-hmm.
1: Misschien gaan we ooit ook samen voetballen. België tegen Nederland.
0: Zouden zij kunnen uitkomen?
1: Ik weet dat niet.
0: Ik denk het niet.
1: In de finale toch?
0: In de finale wel, ja.
1: Dus we gaan ervan uit dat ze de finale gaan halen. Ja, tot verdekken.
0: Dat zal pas een finale worden. Hè?
1: Dat zou wat zijn. Maar,
0: dat zal de final battle worden.
1: We zijn al blij als ze tegen Senegal gaan kunnen winnen.
0: Ja, ja.
1: Afwachten. Maar we kunnen ook hier in dit programma nog eens de wapens, hoe noemen ze dat? De degens.
0: De degens kruisen.
1: Kruisen.
0: Ja.
1: Er zijn niet echt veel WK-platen gemaakt.
0: Nee.
1: Nog de voorbije jaren.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik heb er nog twee gevonden.
0: Mm-hmm.
1: Eentje van Nederland.
0: Mm-hmm.
1: En eentje van België.
0: Die van België, denk ik dat ik het weet.
1: We gaan beginnen met, well, we beginnen met Nederland. Hè, want dat is zo van, heer Amaresta, jongens. Allee, kom aan. Sportiviteit. Allee. Ik kan de tekst niet, maar...
0: Ik kan hem ook niet, hoor.
1: Ken jij de tekst, Andy?
0: Nee.
2: Nee.
1: Wilhelmus, nee? Dat is wel mooi, hè?
0: Ja, hè?
1: Wat een sfeer. Allee, wacht. We gaan even wachten, hè. Langer. 20 seconden. Shh, nee.

0: Oh, oh, oh, wat een power toch.
1: Man.
0: André Hazes, de man mag twee keer meedoen vandaag.
1: Ja, ja, ja.
0: Met, wij houden van Oranje met het Nederlands elftal.
1: Die spelen tegen Marokko.
0: Ja, ga jij kijken?
1: Nee, dit is 's nachts om 3 uur.
0: Wel?
1: Nee, nee, dat ga ik niet doen.
0: Ah, goed, dat was dan Nederland. En na Nederland komt dan uiteraard... Ja, toch?
1: Ja, hè.
2: België, ja.
0: Recht staan, hè. Ja, we staan al recht. Ja, kan je de tekst?
2: Totaal niet.
0: Nee?
2: Totaal
0: Nederland?
2: Niet, nee.
1: Ga je mij niet aanwagen.
0: Ik weet het niet.
1: Oké. Okay. Ook de voetballers kennen allemaal de tekst niet, denk ik.
0: Playbacken, hè?
1: Ja, playbacken, ja.
0: Maar even, allez.

0: Voilà. Onze plicht is vervuld.
1: Laat ons hopen dat we het nog een paar keer de volgende weken mogen horen op de televisie.
0: Dat we dan eigenlijk de tekst kennen. Ja. Goed, ik heb nog één plaats, beste vrienden. Vooraleer we hier Dirk van Morum op jullie loslaten.
1: Ja,
0: ja, ik al niet. We hebben nog één plaats. Ja. Het is een beetje gedateerd, maar ik vind het wel leuk om die nog eens te draaien. Het was het officiële lied al toen we in 82 naar Spanje gingen.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: De Rode Duivels gaan naar Spanje. Toen kon je nog betalen met pesetas.
1: Mm-hmm.
0: Wij zingt dat ook.
1: Ja, ja.
0: Ik heb het over Wiltura, die absoluut samen met de Rode Duivels dit plaatje hebben opgenomen. En met in het doel nog Jean-Marie Pfaff.
1: Ja.
0: Ik zie hier mensen. Wie zit er nog allemaal op?
1: Laat
0: die,
1: eens kijken. Dave.
0: Jan Keulemans, ja, zie ik. Erik Gerets staat er ook op.
1: Absoluut.
0: Verschillende ja, grootheden.
1: Ja, en Wilfried van Moer, Raymond Mommens onder andere. Ja, een aantal heel bekende. Ja,
0: de gouden generatie. De gouden generatie.
2: 1982.
1: Klopt,
2: ja. Dat was toen in Spanje, geloof ik.
0: Ja, in Spanje. Ja. We gaan dit draaien om af te sluiten vandaag, beste vrienden.
1: Dat is een mooie afsluiter.
0: Het werd een marathon
1: ja,
0: van 12 tot 6. Ik wil je bedanken om hierbij te zijn.
1: Graag gedaan.
0: Ja. En we gaan dat nog eens doen. Hè.
1: Ja, absoluut.
2: Ja, absoluut,
1: ja. Ja, zeker.
0: Onze volgende afspraak is de Zomer 100, 8 augustus.
1: Ja, dus binnenkort. Komt er rap aan.
2: Het zal er vrucht zijn.
1: Ja, absoluut.
0: Oké, Wiltura, jij mag afsluiten vandaag. België versus Nederland. De muzikale battle der lage landen. Nog een fijn weekend.

0: Discount Song in Herzelen. Zoveel meer voor je geld. Discount Song in Herzelen. De prijzenbreker.
1: In Aarschot in Vlaams-Brabant is een jongeman van 24 overleden na hartfalen. Dat gebeurde na een zwempartij in een privézwembad. Het parket bevestigt het nieuws. Na onderzoek door een wetsdokter is er geen vermoeden van een misdrijf. Er zijn nu 4 minderjarigen opgepakt voor de steekpartij van vorige week aan het station van Sint-Niklaas. Daarbij raakten 2 jongeren gewond. De vermoedelijke daders zijn geïdentificeerd aan de hand van camerabeelden. Het gaat om zeer jonge jongens, allen inwoners van Antwerpen. Sommigen zouden al bekend zijn bij het gerecht. Op een industrieterrein in Londerzeel in Vlaams-Brabant woedt een zware brand bij een bedrijf dat transportbanden maakt. De donkere rookpluimen waren tot ver in de omgeving te zien. Er vielen geen gewonden, maar het vuur blijkt hardnekkig. De brandweer zette heel wat extra middelen in en had versterking nodig, omdat vlakbij in Grimbergen tegelijkertijd brand uitbrak in een garage. In een buitenwijk van Nancy in Frankrijk zijn 11 mensen gestorven bij een crash met een privévliegtuig. Alle inzittenden kwamen om. Het gaat naast de piloot om 5 instructeurs en een team van 5 verpleegkundigen die voor het eerst een parachutesprong zouden gaan maken. Het vliegtuig stortte al neer kort na het opstijgen. Wat er precies is fout gelopen is nog onduidelijk. Shari Bosuyt is in Drasschaat nationaal kampioen wielrennen geworden. Ze spurte sneller dan Lotte Kopecky. Voormalig schaatster Sandrien Tas was derde, net als in het tijdrijden vrijdag. Anna van der Aarde, nichtje van voormalig wielerkampioen Erik, finishte vierde. En na enkele verloren finales heeft Sisu Bergs nu toch zijn eerste ATP-tennistoernooi gewonnen. Op het gras van Eastbourne klopte hij de Fransman Hugo Humbert in 3 sets. Morgen start op gras in diezelfde regio het Grand Slam-toernooi van Wimbledon. Bergs speelt daar dinsdag en trof bij de loting, vreemd genoeg, opnieuw diezelfde Franse tegenstander. Alweer erg zonnig en warm, 24 graden aan zee, 30 in het centrum, 33 in de Kempen. Mogelijk straks een onweersbui, al is die kans groter voor Wallonië dan voor Vlaanderen. Woensdag gaan we weer naar code groen en zou de hittegolf voorbij zijn.
2: Radio Star. Dirk van Moorhem.

De Miami Child's Machine is de begeleidingsband van Gloria Estefan. De groep bracht in 1975 haar eerste plaat uit. Bekende hits van de Miami Child's Machine zijn onder meer Conga en Bad Boy. En deze Dr. Beat samen met Gloria Estefan. Hey, goeie avond en welkom op deze zondagavond bij Star. 28 juni zijn we nog steeds. En we zitten hier twee uurtjes met heel wat leuke muziek in een nieuwe aflevering van Muziek Weelde. Bazaar komt eraan met Nacht in Amsterdam uit die Vlaamse hitparades van heden en dagen. Daar is deze hit True Before.

0: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
1: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
0: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
2: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het, wij hebben het.
3: De kracht van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe het zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Bezoek onze verf- en uitgebreide decoratieafdeling en geef je interieur een facelift. Doe het zelf Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
2: Doe het zelf Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
4: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 03 19 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
5: Er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
6: Welcome to the summer.
7: Summer, summer, summertime.
8: Radio Star.
9: Hey, het is zomer op je radio.

0: Sisters, dat is een Amerikaanse muziekgroep uit Philadelphia, opgericht in 1972. Bestond uit vier zusters, Debbie, Joan en Kim en Katie Schletch. Katie verliet de band eind jaren 80. De groep is voornamelijk bekend van disco-hits als deze Thinking of You, We Are Family, He's the Greatest Dancers en Lost in Music. Hun grootmoeder Viola Williams, die was opera-zangeres.
1: Muziekwilde bij Radio Star en Dirk van Moorhem.

otra. Ricky Martin en Maria, un, dos, tres, Bill Withers en de Groovers, Washington Junior hadden we ook nog met Just the Two of Us. En we begonnen met het prachtige Love of the Coming People, Paul Young. Je luistert nog steeds star naar twee uurtjes muziekwilde op deze zondagavond 28 juni. Goedenavond.

David McWilliams overleed op 8 januari 2002. Was een Noorse-Ierse zanger, liedjeschrijver en gitarist. Zijn bekendste nummers zijn onder meer deze, Days of Pearly Spencer uit 1967 en Can I Get There by Candlelight uit 1969. We hadden ook nog de Jacksons met Can You Feel It. En ken je deze nog? Hip, hap, hop. Ja, ja. Vanuit Nederland afkomstig, Spargo.

0: GavaRent niet bestaan? Ha, ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Redden dat je tevreden bent.
1: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende.
2: Morwa?
1: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.woutervagenende.com. Of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
0: Wist je dat je voor de totaalinrichting van je badkamer helemaal niet ver hoeft te zoeken? Ga eens langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen. En ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Van vloeren, wanden, badkamermeubelen op maat tot sanitair en kraanwerk. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
3: Bea Interieur, wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
4: We gaan eten.
5: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij de Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek de Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
6: Gevaarlijk.
7: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker aan Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
8: Zekerpieter.be 0470 050 415.
7: Dat is zeker dat de.
8: Een verzekering op maat. Zeker aan Pieter staat voor jou paraat.
6: Wie dat de?
7: Zeker aan Pieter. Dat is zeker dat de.
8: Zeker aan Pieter in Sint-Lievens-Essen.
2: Zekerpieter.be
8: 0470 050 415.
7: Zeker aan Pieter.
5: Radio Star. Dirk van Moorhem.

Lisa Lewis uit die Vlaamse hits, praten van de hedense dagen. Zon, zee en strand, haar laatste singeltje. Er staat een drietal weekjes in die Vlaamse hitteparade. Zo, we gaan naar het einde van dit eerste uurtje muziekbeelden bij Star. Ik krijg van mij nog onder meer Standing Next to You van Jungkook en C'est la vie van Robbie Neville. Graag tot straks na het nieuws van Z.

0: van Discount Zonk. De heerlijkste en eerlijkste van de streek. Discount Zonk.
1: België stuurt een BFAS-team naar Venezuela na de zware aardbevingen. Het team voor dringende hulp bij rampen zal er vooral voor zorgen dat mensen die nu dakloos zijn in een tent kunnen overnachten. Bij de aardbevingen zijn al bijna 1500 mensen overleden, maar nog tienduizenden zijn vermist. De hittegolf van de voorbije week heeft over heel Europa al meer dan 1300 mensen het leven gekost. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie hebben zo'n 150 miljoen mensen te maken met extreme temperaturen en blijven in meerdere landen scholen gesloten. Ook dit weekend zijn in Europese landen nieuwe warmterecords gebroken met temperaturen boven de 41 graden. In het Zuid-Franse Nice is een deelnemer aan de onofficiële Ironman omgekomen. De man botste tijdens het fietsen aan hoge snelheid tegen een motorrijder. De officiële Ironman was afgelast door de hittegolf en de overbelasting bij de hulpdiensten. Ondanks waarschuwingen van de politie besloten sommige atleten toch op eigen risico het parcours af te leggen. Rune Hergots is de nieuwe Belgisch kampioen wielrennen op de weg. De renner van UAE won na bijna 237 kilometer de sprint van een kopgroep met drie voor Jonas Ricard en Fabio van den Bossen. Topfavorieten onder wie Tim Merlier en Jasper Philipsen zaten al vroeg

0: Hey, welkom in deel 2 van Muziekwelden hier bij Star op zondag 28 juni. Ja, het is ook alweer de laatste zondag van juni, hè. Het is bijna een grote vakantie, denk ik, hè. Hot Stuff was dat, Donna Summer, oorspronkelijk uit 1978. In 1979 werd het uitgebracht. En in 1978 op het album Bad Girls. Hot Stuff is een nummer van de Amerikaanse zangeres Donna Summer. Het is de eerste single van haar 7e studioalbum. Hè. In 2020 bracht de Noorse DJ Kaigo ook een remix van Hot Stuff op de markt. En hij scoorde er mee. Hè. Kleimans en Van Heel komen eraan met Schreeuw. En deze Rhythm of the Night. Hier is Corona.
1: Muziekwilde bij Radio Star en Dirk van Moorhem.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be. Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 03 19 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoekhuis De Koker in Herzelen. Want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
3: Goeie avond.

0: Neil Diamond met Sweet Caroline, een van zijn leukste nummertjes die door heel wat artiesten op plaat werd gezet in der tijd en afgelopen jaren ook nog altijd. Hè. En op deze 28e juni in het jaar 1856 verwerft de Belg Adolf Sax in Frankrijk het patent op een 6 jaar eerder door hem uitgevonden blaasinstrument, de saxofoon.
1: Dirk van Morgen, dit is Muziekweelde.
2: We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me. And we're gonna sing it together tonight.

0: Sees a River, een nummer van de Schotse rockband Simple Minds. Het is de eerste single van hun 10e studioalbum Good News from the Next World uit 1995. Op 6 januari van dat jaar werd het nummer wereldwijd op single uitgebracht. Een tweede plaats als hoogste notering bereikten ze in de Italiaanse hitparades. Hier in Vlaamse Radio 2 Top 30 bereikten ze een vijfde plaats, een zevende in de Ultra Top 50. In de Nederlandse Top 40 de nummer 13. Foreigner hadden we ook nog met I Want to Know What Love Is. En deze Tonight kregen we de live uitvoering. Tina Turner en David Bowie. Chaka Khan, I Feel For You. Ik voel iets voor jou.
1: 1984.
2: Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan, Chaka Khan.

Prachtig, prachtig, deze Une belle histoire. Een single van Michel Fugain en Le Big Bazaar, afkomstig van hun eerste gezamenlijke titelloze studioalbum. En ken je deze nog? I won't let the sun go down on me. Zon, ja, hebben we de afgelopen dagen heel wat gehad, hè. Zelfs een beetje te heet. De hit van Nick Kershaw.

0: Garage Hendrik. Stationsstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
1: Voor keuken- en interieurinrichting hoef je helemaal niet ver te zoeken. Kom langs bij Bea Interieur, Stationsstraat 15 in Herzelen. En ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Onze BEA-ploeg vakmensen staan je bij met raad en daad. Van bij de start tot de laatste afwerking. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info aan bea.be.
2: BEA Interieur. Wie zoekt, kent BEA niet. Wie BEA kent, die zoekt niet.
3: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
4: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
5: Radio Star. Dirk van Moorhem.

Ondertussen staan ze er 12 weken in genoteerd in de USA Top 50. Deze plaat van Another featuring 54 Ultra Talk to Me. En dat was het ook al weer muziekwereld de afgelopen 2 uurtjes hier bij Star. Nog een hele leuke zondagavond hier bij Star. En graag bij leven en welzijn. Tot volgende week. Hier is ABBA om af te ronden. Take a chance on me. If you change your-

0: Discountzone. Uw supermarkt voor al uw barbecue-specialiteiten. Discount Zonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: This summer, Radio Star, we're bringing the heat.

0: mooiste biermanden en de grootste keuze in dranken aan de scherpste prijs? Bij Discount Sonk natuurlijk.
1: Het weekend was nog nooit zo leuk. Radio.

0: Discount Sonk in Herzelen. Zoveel meer voor je geld. Discount Sonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: De muziek zegt alles. Yeah.

traiteurafdeling van Discount Sonck vind je huisbereide gerechten. Dagelijks vers bereid. Discount Sonck in Herzelen. De prijzenbreker.

0: Maak gebruik van de promos bij Discount Song. Want het leven is al duur genoeg.
1: De zon op jouw radio. Feel the music. Radio Star.